0: ondanks het geldende staakt-het-vuren. Drie artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

0: sondern nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Nachts, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
1: Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
1: Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. De twee langste files staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel, 6 kilometer. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: morning. Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je met de allerlekkerste plaatjes, de meest bijzondere nieuwtjes en natuurlijk mijn allerleukste collega, Tani.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Oh, wat heb je nou een lekker kraakstemmetje vandaag.
1: Ja. Ik weet niet wat
0: het is. Ik weet niet wat het is. Nee, ik denk dat ik het wel weet.
1: Nee, ik denk van gisteren.
0: Dat denk ik ook, ja. Het was gisteren een bijzondere avond. Het was namelijk de 3e voorronde van de Haagse Zomerhit. En wij waren erbij. Hoe dat is gegaan, dat hoor je later in de komende uren. En dan gaan we ook bekendmaken wie de winnaar is. Want als je gisteren hebt geluisterd, dan weet je wie er hebben gespeeld. Maar niet wie er heeft gewonnen.
1: Nee.
0: Dus dat is allemaal voor straks, maar we beginnen de dag uiteraard zoals dat hoort met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Heb het een bijzondere datum? En zo ja, waarom niet? Nou, vandaag is een bijzondere dag. Ja. Hoe heb jij groene vingers? Als in, ben jij goed met plantjes?
1: Ja.
0: Jij bent goed met plantjes?
1: Althans, wel moestuinen, maar een cactus kan ik er wel weer dood laten gaan. Maar een moestuin is geen probleem.
0: Een moestuin is geen probleem. En dan heb je het over die van een grote supermarktketen, waar je een beetje zo'n klef kartonnen bakje van kreeg.
1: Ook.
0: Met een, oké. En die doen het heel goed bij jou.
1: Ja.
0: Maar cactussen niet. Maar lieve schat, een cactus heeft nul zorg nodig.
1: Ja, en dat is het ding, als je dan te veel water geeft, dan gaat hij dood.
0: Je hebt hem verzopen. Ach, de arme cactus.
1: Ja, ja.
0: Het is namelijk vandaag de internationale dag van de plantenfascinatie. Sommige mensen hebben een fascinatie voor planten, als het maar geen cactus is. En die mogen op 18 mei, en dat is dus vandaag, hun lol op, want het is Fascination of Plants Day. Oftewel, de dag van de plantenfascinatie. En het is een initiatief van de European Plant Science Organization. En de dag is bedoeld om stil te staan bij het behoud van planten, maar ook de diversiteit ervan. Agricultuur, voedsel en het overbekende grip duurzaamheid staan centraal deze dag. Nou ja, in 2013 werd hij voor het eerst gehouden. Bijna een jubileum dus. Waarmee het al jaren, het is een graag geziene dag is. En
1: ja.
0: Is dit de dag dat we met z'n allen naar het plantencentrum gaan? Kan,
1: ja.
0: Hè? Ga jij je stekjes stekken?
1: Het is wel een beetje laat volgens mij, hè? Om,
0: als je nog iets in je tuin wil planten, is het, dan dat gaat niet goed komen.
1: Nee, hè?
0: Nee, dat had je in maart of zo moeten doen. Ja. Eind februari, begin maart.
1: Maar het zou
0: hopend dat er geen vorst nog overheen gaat en dat soort ellende.
1: Ja, want ik zag net onderweg toen ik hierheen liep, allemaal naaktslakken. En naaktslakken en planten gaan ook nooit lekker samen.
0: Nee, ja, planten vinden ze naaktslakken zelf wel trouwens.
1: Ja.
0: Hè? Die denken, wij hebben een goede verhouding hier.
1: Ja.
0: Er wordt mij voer gegeven. En weet je.
1: Maar je planten eindigen met allemaal gaten in je blad.
0: Ja.
1: Dat,
0: ja, en het is niet dat een plant zichzelf op die manier lekker kan helen. Zo, nee hoor, doe het gewoon anders.
1: Ja.
0: Ja. Goh, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb afgelopen weekend de laatste 2 planten die mijn huishouden rijk was, in de pedaalprullie gegooid.
1: Maar komen daar wel nieuwe planten voor?
0: Er komen nieuwe planten, maar dit waren 2 hele verdrietige van die bruine twijgjes.
1: Oh.
0: De pot was prachtig, die heb ik bewaard uiteraard,
1: ja,
0: maar het twijgje zelf was echt verdrietig. En dit heeft denk ik te maken met dat ik dit soort dingen vergeet.
1: Of, ja.
0: En dit herken jij ongetwijfeld. En dat wij zo vaak hier zijn. Dat ik mijn plantjes niet zoveel zie.
1: En doordat je het vergeet, ga je het extra veel water geven. En dan gaan ze dood.
0: En dan gaan ze dood.
1: Dan denk je, heb ik het wel gedaan?
0: Nee, vast niet. Doe ik nog een keer. Ja, dat is al tamelijk dramatisch. Ja, goed. Het is vandaag dus een dag om stil te staan bij de planten. Mocht je er tijd voor hebben, sleep jezelf lekker naar het plantencentrum. Koop een mooie groene, wat is het? Ellende.
1: Ja.
0: Plantenkneusjes ook altijd leuk om te nemen. Van die planten die te lelijk zijn om echt verkocht te worden. Maar dan gaan ze voor een zacht prijsje weg. Omdat ze dus een raar nekje hebben.
1: Maar daardoor,
0: en daar heb ik heel veel
1: dat
0: in.
1: Hoort.
0: Ja.
1: Ook, een plant hoort niet perfect te zijn. In
0: nou, dankjewel. Dat is dat dus. Dat, je mag er best een beetje scheefjes bij zitten. Toch?
1: Ja.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Denk ik dat wij even. Wat zullen we gaan doen? Ik zat even te zoeken. Heb ik iets? Ik heb wel iets. Als je dan toch bezig bent, hè, dan koop je gewoon een klein citroenboompje. Vind ik leuk. Ja.

0: Nou, ik heb helemaal inspiratie gekregen om planten te kopen en te gaan stekken en weet ik het wat. Ja joh, ik zit er helemaal in. Maar ik wil je heel graag iets anders vertellen, want ik schrok vanochtend. Ik zat een beetje mijn dode planten te bekijken, die ik... ja, toch? En ondertussen kreeg ik een pliepje zo op mijn telefoon met een nieuwsbericht.
1: Vertel.
0: Ja, want heb je dit al gezien? Dat is namelijk waar we naartoe gaan. Elke dag gebeurt er dus van alles in de wereld en we zien het niet altijd. Maar dit is een bericht van gisteren, wat mij vanochtend... Het is dan wel leuk dat ze mij vanochtend echt een piepje sturen.
1: Ja.
0: Jij weet dat we het veel hebben gehad in deze show over Timmy, de bultrug.
1: Ja.
0: Ja, want dat was, nou, het was bijna grappig en ook heel sneu.
1: Ja, dat is met je kat en muis veel op een gegeven moment aan het worden. Hè,
0: ja, hem. Even uitleggen aan de luisteraar die denkt, Timmy, wie is Timmy? Is dat een cartoon character? Nee, Timmy is een bultrug, een hele grote walvis. En Timmy die was aangespoeld, ik denk inmiddels al een maand geleden zo'n beetje.
1: Ja, misschien wel langer.
0: Een beetje voor de Duitse kust. En nou ja, wat doe je met een walvis die aanspoelt? In eerste instantie zorg je dat er voldoende water onder zijn buikje komt, zodat hij zelf terug drijft naar open water. En dan gaat hij zwemmen. Dat gebeurde met Timmy ook. Ging helemaal goed. Ja. Een dag later lag hij weer op datzelfde strand. Dat je bijna denkt, joh, Finn, wat is hier dat het zo lekker is? Nou ja, goed. Toen dachten ze, weet je wat, dan gaan we wat geulen om hem uitgraven. Zodat het water hier sowieso dieper. En dan komt hij hier ook niet meer vast te zitten. Top, Timmy weg. Timmy komt weer terug op diezelfde plek. Die mensen denken, ja, wacht even. We gaan een vlot, een raft bouwen. Dat schuiven we onder Timmy. Dat klinkt makkelijker dan dat het is, kan ik je vertellen.
1: Hij is echt groot, hè, jongens.
0: Timmy is een omgevallen flatgebouw. Dat is wel even goed om te weten.
1: Bizar.
0: Dus ze bouwen dat in zijn lekkere katamaran. Vlommen zo Timmy erop. Frommelen Timmy naar open zee. En yes, let's go. Komt hij weer terug? Ja. Nou ja, toen waren mensen er eigenlijk wel een beetje klaar mee. En begon het vermoeden te reizen dat Timmy misschien een kapotte radar in zijn kopje had. Ja. Waardoor hij dus niet naar zijn vriendjes toe ging zwemmen. Maar naar het strand waar hij niet moet wezen.
1: Dat gebeurt natuurlijk wel vaker als er walvissen en zo aanspoelen. Is het vaak één keer per ongeluk. Bij een tweede keer is het vaak al, daar klopt iets niet.
0: Ja, dan is er iets mis. Maar ze deden er in Duitsland iets langer over om dat te ontdekken.
1: Ja.
0: Niemand weet waarom. Ja. En toen zeiden ze van, weet je, er ging natuurlijk natuurbescherming op. En die zeiden, joh, hij is zodanig verzwakt. Je moet hem eigenlijk niet meer teruggooien naar die open zee. Want wij vragen ons af of hij dat gaat redden.
1: Ja.
0: Toen stonden er twee miljonairs op. Ja. Waarvan één, de oprichter van, dan moet ik even kijken. Die was die ook weer. Dat was een hele, van Mediamarkt. Ja.
1: Ja.
0: En die hebben gezegd, nou, weet je wat? Wij gaan dan wel dat geld wat jullie als overheid, de Duitse overheid, die zei, ja, we kunnen miljoenen in Timmy pompen, maar hij gaat terug blijven komen en hij is verzwakt.
1: Ja.
0: En toen zeiden zij, nee, wij gaan het geld betalen. We gaan hem weer uitgraven, terugduwen en hatsie-flatsie met een netje in het zee. Dat deden ze dus. En vrijdag spoelt er, weliswaar niet bij Duitsland, maar bij Denemarken, een bultrug aan.
1: Ja.
0: En die doet het niet meer, zeg maar.
1: Nee.
0: Nou hadden ze in die miljoenenactie een tracker op Timmy geplakt.
1: Slim.
0: Omdat ze wilden weten, als hij nou weer te veel bij de kust komt te komen, gaan we met een bootje naar hem toe, aaien hem over zijn bol. En dan zeggen we, je moet naar links. Alleen die tracker die was na 4 dagen zijn signaal al kwijtgeraakt.
1: Hmm.
0: Ja. Dus ze dachten, ja, die is ergens afgevallen. Of er heeft een pinguïn op gezeten. Je weet het niet. Dat is,
1: alles kan.
0: Het kan allemaal. Die zat nog op de walvis. Dus toen wisten ze, deze aangespoelde walvis in Denemarken is Timmy.
1: Ja.
0: Dus Timmy is niet meer.
1: Nee.
0: Ja, nou, ik was helemaal van mijn apropos
1: pootje. Ja, maar het is ook echt wel sneu, hoor. Want het is gewoon een groot beest. En die zou waarschijnlijk ook echt wel in paniek zijn geweest.
0: Van,
1: wat doen al deze mensen hier?
0: En waarom is hier het zand? Ja, precies. Waar zijn mijn vrienden?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Die dierbeschermers hadden er dus al voor gepleit om het dier toch te laten staan.

0: derven in dat ondiepe water bij Duitsland. Zo van, nou ja, dan heeft hij in ieder geval nog een soort van.
1: Ja.
0: Maar ja, nee dus. Ach.
1: Ja, en moeten ze dat nu gaan opruimen?
0: Nou, er wordt dus een waarschuwing gegeven. En hier kan ik, want er is ooit een walvis aangespoeld bij Scheveningen.
1: Ja.
0: En daar is dus ontploffingsgevaar. Want ja, door het ontbindingsproces van de vis gaat het gisten aan de binnenkant.
1: En dat is echt vies, geloof me.
0: Nou ja, dat kan dus, ja, en dat kan dus enorm ver reiken. Ja. Dus mensen in Denemarken zijn gewaarschuwd om vooral even niet die kant van het strand te bezoeken.
1: Nee.
0: Want voordat je het weet heb je walvis in je haar.
1: En het gaat heel erg stinken, want
0: dat rot. Het is sowieso.
1: Verse vis stinkt niet.
0: Nee, ja, net maar, als visite is verse vis maar 2 dagen goed.
1: Ja, en dan
0: je vis ook trouwens. Dat is, dan is het klaar.
1: Dan moet je ook niet meer in de buurt überhaupt willen komen van, qua geur. Dat
0: nee,
1: is echt wel
0: nee, dus het is. Maar goed, ze zijn nu aan het overleggen in Denemarken hoe ze hem gaan bergen, want ja. Hij moet wel van het strand af op enig moment. En om nou gewoon te wachten tot hij is uit zichzelf. Dat lijkt me niet een goed idee. Nee. Maar ik wilde het met je delen. Omdat we zoveel hebben meegeleefd met Timmy. En nu is hij niet meer. Ik vind het aan de andere kant. Het klinkt misschien gek. Maar misschien ook wel fijn. Dat,
1: ja.
0: Want ik kan me voorstellen dat het voor dat beest helemaal niet gaaf is. Om iedere keer weer potverdorie strand. Ik wil naar mijn vriendjes.
1: Ja, ja, dat, het is heel hard. Maar het is inderdaad misschien wel beter voor hem. Want hij heeft in die zin ook zat meegemaakt.
0: Nou, dat wou ik zeggen. Dat is, het heeft een pittige reis achter de rug.
1: Ja.
0: Oh, ja, nou ja. Dan tot zover Timmy. Dat was wat ik had gezien vanochtend vroeg dus.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd of jij misschien na het journaal ook nog... misschien heb je ook wel iets gezien vandaag.
1: Ja.
0: Ja, toch? Je hebt nog wel wat... nou, dat is hartstikke leuk.
1: Ik heb zat.
0: Je hebt zat. Oh, je hebt van alles gezien. Ja. Oh, nou, nu ben ik wel rete benieuwd. Maar we gaan eerst even naar de muziek en dan de situatie op de weg. Want volgens mij valt het mee. Want ik kwam hier naartoe rijden en ik dacht, waar is iedereen? Maar dat kan ook aan het stukje liggen waar ik heb gereden. Ja. Dit zou zomaar niks te maken kunnen hebben met het gebrek aan verkeer. Goed, dat horen jullie straks allemaal van onze vrienden van de ANWB. Dan komen wij terug met wat Danique heb gezien. Ja. En, heel belangrijk, ochtendgymnastiek.
1: Ja,
0: jongens, we gaan bewegen vandaag. Hoppa!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bereidt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Meteren 8 kilometer. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Valburg en Raapstein over 11 kilometer. Met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nou, lekker dan. Ja. Je zal er maar in staan.
2: Ja, wij gelukkig niet.
0: Nee, wij zitten lekker maar hier.
2: Sta je er wel in? Wij zijn hier om jou te helpen.
0: Ja.
2: Althans niet helpen, er doorheen te
0: helpen. Ik wou net zeggen, ga je de snelweg opremmen?
2: Kom maar,
0: geef dat stuur maar hier. Ja. Nee. We proberen het een minder onprettige ervaring voor je te maken door je lekkere plaatjes voor te schotelen. Interessante nieuwtjes. En nou, er was jou ook iets opgevallen in het nieuws.
2: En dit ging al echt een paar dagen een beetje wel rond. Want er is een nieuwe reusachtige dinosaurus geïdentificeerd.
0: Wat waar? Ik wist niet dat... Ja. Hebben ze me weer gefotografeerd?
2: Nee. Het was de laatste titaan van Thailand. Want wetenschappers hebben een nieuwe, enorme dinosaurus geïdentificeerd op basis van fossielen die jaren geleden in Thailand zijn gevonden.
0: Oh, wauw.
2: Maak kennis met de... Ik ga mijn best doen, jongens. Nagatitan Siapahunisis. Nog zwaarder...
0: Gezondheid.
2: Nog zwaarder en groter dan de Diplodocus.
0: Oké. Nou, dus, dat is huge. Like, ik zou het net over Timmy, het omgevallen flatgebouw Walvis.
2: Ja.
0: Dit is omgevallen 16 flatgebouwen.
2: Ja, want dit nieuwe dinosaurus behoort tot de sauropeden. Dat zijn langgerekte planteneter dinosaurus.
0: Ja, dus, dat zijn grote voeten, lange staart, lange nek.
2: Ja, je ziet ze altijd in blauw getekend. Ze waren waarschijnlijk nooit blauw, maar...
0: Ik denk niet dat ze blauw waren.
2: Maar deze is dus alleen zijn nek.
0: Mm-hmm.
2: Alleen zijn nek is al 27 meter.
0: Holy moly. En wij dachten dat de giraf een lange nek had.
2: En alleen zijn nek al woog 27 meter. Ton.
0: Doe gek.
2: Dat is echt...
0: Maar dan wat voor spieren moet je dan hebben? Wil je dat omhoog kunnen krijgen? Ik weet niet, ik wil niet rot doen, maar...
2: Ja. Er is dus ook een foto van een van de meneeren die dit heeft onderzocht. Naast de opperarmbeen. Dus dat is...
0: Wow. Ik schrok. Wow. Ja, joh. Nee, de opperarmbeen.
2: Dat is in die zin een van de kleinste botten die ze hebben... Ja,
0: dat is de kleinste. En hoe groot,
2: de kleinste,
0: even meneer voor skill, hoe groot is die meneer dan?
2: Ik zou even tellen, precies even groot als dit bot. En ik denk dat deze man wel 1,60, 1,70 is.
0: Holy moly. En dat is een opperarmbeentje.
2: Ja, dus dat is in die zin
0: wat heftig.
2: Geen speciaal bot. En ja, ik ga het even aan je laten zien. Die man is echt...
0: Oh ja.
2: Even lang als een bot. Het is echt...
0: En dan denk je, nee, maar dit is bizar. Dat ding moet zo groot geweest zijn dat zeg maar één teen had ons kunnen pletten. Ja. Is dit wat we ongeveer... Ja, toch? Dit is je grootste... Dit is de Godzilla waar we allemaal zo bang voor zijn.
2: Ja, maar het grappige is dus... Ze hebben wel botten gevonden. Maar ze hebben eigenlijk dus helemaal niet extreem veel botten gevonden. Dus ik vind dat toch altijd knap hoe ze dit soort dingen gokken. Want... Wie zegt dat?
0: Ik wou net zeggen, maar wie weet hebben ze nu heel enthousiast geroepen. We hebben een megalosaurus moeilijk gevonden van 27 meter nek. Is het geen nek?
2: Ja, maar wat
0: zijn het straks gewoon 27 ruggengraatjes?
2: Nou, ik zit dus
0: 27
2: met
0: tenen.
2: Met de T-Rex. Wie zegt dat hij korte armen had? Misschien had hij wel korte benen en lange armen, hè? In die zin, je kon het nooit fact-checken.
0: Ja, net als dat ze toch nu ineens denken dat ze misschien wel veren hadden, de dinosaurussen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, maar aan de andere kant wel knappe roeper. Want als het naar mij zo ligt, zou het echt een onmogelijke puzzel zijn.
0: Ja, daarom. Wat dat betreft. Nou ja, goed, we leren steeds meer. Ja. Wat heftig. En wat we ook kunnen leren, alvast als voorschot op onze ochtendgymnastiek straks, is lopen als een dinosaurus. Was, not was. Boom, boom, akka, lakka, lakka, boom. Boom, boom, akka, lakka, boom, boom. Boom, boom, akka, lakka, lakka, boom.

0: Nee.
1: Oh, nee.
0: Sorry.
1: Ja.
0: I was trying.
1: Mag.
0: Nee, ik zat er helemaal in. Ik denk, ik ben klaar voor die ochtendgymnastiek.
1: Ja.
0: Want we gaan iets nieuws doen vandaag. Vertel even aan onze luisteraars wat we gaan doen.
1: Wij gaan elke maandagochtend, want ja, maandagochtend is de dag dat wij altijd een beetje rustig opstarten voor de rest van de week van werk. Maar wat ook heel belangrijk is, is je lichaam goed opstarten. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn. Kijk, je hoeft niet een uur te stretchen, maar je lichaam opwarmen is best wel belangrijk. Dus daarom gaan wij elke maandagochtend een beetje gymnastiek doen en draaien wij een nummer die top is voor je ochtendgymnastiek.
0: Ja, en vandaag starten we met een klassieker.
1: Ja.
0: Een klassieker ook in videoclip. Een klassieker als in Olivia Newton-John namelijk.
1: Ja.
0: Die eigenlijk uit Grease kwam. Hè? Die had natuurlijk daar hartstikke leuk Sandy en Danny. Iedereen fan. En toen ging ze een solo carrière beginnen. Deze vrouw knipte haar kort pittig. Dat was toen helemaal hip. Maar wij schrokken ons ook een hoedje. Want waar waren er krullen gebleven? Ze had ineens een stekeltjeskapsel en een zweetband.
1: Was het echt zo erg?
0: Ja.
1: De overgang?
0: Ja. Oh. Nee, ze had, je hebt Grease gezien. Heeft ze mooie zachte krullen, toch? Ja. Aan het eind.
1: Ja.
0: Nou, nu had ze ineens een soort minimatje. Zeg maar business in the front, party, kleine party in the back. Wow. Een zweetband en een heel pittig aerobics pakje aan. Ja. Dat was in de tijd dat je zeg maar met een touwtje langs de tepels en de kamelenteen, dat het helemaal prima was. Ze had wel een majo aan, zodat die kamelenteen nog iets kameliger was dan de bedoeling.
1: Mooi.
0: Ja, supermooi. Ik dacht wel, dit wil ik nooit.
1: Nee.
0: Maar ik was wel onder de indruk van het droog gimmen wat ze daar deed. Ja. Het liedje ging natuurlijk helemaal niet over gimmen. Let's Get Physical was een uitnodiging aan de knappe mannen in diezelfde sportschool. Die werden ook goed in beeld gezet. Hadden trouwens ook twijfelachtige kapsels en zweetbandjes. Maar goed, het waren de jaren 80 en we vonden alles gezellig. Dus als jij nu gaat staan, dan kom ik zo naar je toe rennen.
1: Ja.
0: En dan Let's Get Physical met z'n allen, wie dat dan ook mogen zijn.
1: Ja,
0: toch? Daar gaan we.

0: Ja, oh. Ik was even de microfoon bij jongens.
1: Ja, en ik zat nog helemaal in de o's.
0: Oh,
1: en weet je waar het tijd voor is?
0: Nou, vertel.
1: Vertel mij waar het tijd voor is. Nou, ik ga het je niet vertellen. Dat doet Alice, want Alice die zegt...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Nou. Ja. Ben je klaar voor een nutteloos feitje?
0: Ik ben altijd klaar voor een nutteloos feitje.
1: Nou, deze is wel intricate, oftewel ingewikkeld. We gaan terug naar een niet zo toffe periode van deze aardkloot. Namelijk de Tweede Wereldoorlog.
0: Oké.
1: En nou ja, wat het... Kijk, oorlog is never fun. Maar het zorgt ook ervoor dat mensen vaak ineens heel inventief en creatief worden. Omdat ze proberen een land te beschermen. Omdat ze proberen, mensen te voorzien van voedsel of allerlei andere dingen. Dus er worden dan vaak slimme dingen uitgevonden met minimale middelen.
0: Oké.
1: Nou ja, en tijdens de Tweede Wereldoorlog was een probleem. Er waren er een hoop meer, uiteraard. Ja. Dat de geallieerden bijvoorbeeld, als die een vliegtuig boven vijandig gebied wilde laten vliegen. Dat het ding enorm bonkig en opvallend. En nou ja, weet je wel?
0: Ja.
1: Dat je denkt, makkelijk te spotten op de radar.
0: Het is een vliegtuig.
1: Ja.
0: Vrij logisch in mijn oren.
1: Ja, precies. Nou, en de vraag was, kunnen we hem platter maken, zodat hij misschien minder makkelijk op de radar komt? We hebben het dan wel echt over het jaar kruikradar. Hè? Dus
0: maar,
1: niet wat je nu hebt.
0: Even serieus. Platter, dan zou je toch eerder denken minder breed?
1: Ja.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Dat was ook mijn vraag, maar blijkbaar. En vervolgens kwam daar de Ford V173 uit. Oftewel, de Flying Pancake. En dat vind ik dan wel weer een grappige naam.
0: Ja.
1: Ja. Ja, maar ook van... En dat is, nou, hij ziet eruit als een beetje waar die me aan doet denken.
0: Ja.
1: Een beetje zo'n klein dik kevertje uit een Ghibli film.
0: Nou, als ik dus, ik heb geen idee hoe het
1: uitziet. Zoek het maar op. Ford V173, dat is V-O-U-G-H-T.
0: Ja.
1: V-173.
0: Ja, want als ik hoor Flying Pancake, wat zie ik voor me? Een soort
1: lange pannenkoek.
0: Nou, een soort
1: fladderende...
0: Ja, hoe zeg je dat? UFO. Snap je wat ik bedoel?
1: Nou, dat inderdaad. Fladderende zijkanten. Dit is toch een schattig klein
0: kevertje? Een kevertje, inderdaad.
1: Ja, toch?
0: Ja, toch wel knap dat ze het in die tijd konden. Want toen was de technologie nog
1: een stukje anders. Nou, dat. Maar ik vind het is een schattige... Ja, het was dus een test vanuit Amerika, zodat ze... Nou ja, en het grappige is dus, het heeft vooral propellers, lijkt het, in plaats van
0: maar wel mini,
1: echte vleugels.
0: Mini propellertjes. Ja. Jongens, zoek het op. Het ziet er wel grappig uit. Hij is ook geel.
1: Ja, hij is geel. Ja, lekker onopvallend.
0: Oh, lekker. We willen niet opvallend. We maken hem geel.
1: En het schijnt dus ook dat het de traagste vliegtuig ooit was. Omdat ze dus van die gekke propellertjes erop hadden.
0: Ja, dus ook eigenlijk wel één groot flop.
1: Ja. Maar het ziet er wel schattig uit.
0: Ja, dat wel.
1: Dat dan weer wel. Nou ja, goed. We live, we learn. Als we nou ook eens zouden leren om geen oorlog meer te voeren.
0: Zou het veel beter zijn.
1: Precies. Dan kwam het eindelijk eens goed. Maar goed, dat is, we kunnen een hoop willen. We kunnen er zelf natuurlijk een beetje mee beginnen. Gewoon door een beetje lief te zijn voor elkaar. Ja. En door bijvoorbeeld gezellig mee te zingen met Juan S. over zijn zwarte shirt. Ja.
0: Oké.
1: Hey, dat doet hij echt.

0: Doem, doem, doem. Oh, dat zong die niet. Nee. Nou ja, goed. Lieve luisteraars. Het is alweer bijna 8 uur. Ja, de tijd vliegt.
1: Ja.
0: Maar dat betekent dat we gelukkig nog 2 hele, hele volle uren bij je zijn.
1: Yes.
0: Ja, dat is op zich al helemaal fijn natuurlijk. En even aanvullend daarop. We komen in de buurt, langzaam maar zeker in de buurt van jullie verzoekjes.
1: Ja.
0: En jij wil vast wel even uitleggen hoe deze leuke mensen hun verzoekje kunnen indienen.
1: Nou, we hebben meerdere mogelijkheden. Nummer 1. Als jij via Twitch kijkt, kan je hem in de chat sturen. Lekker simpel.
0: Top.
1: Maar je kan hem ook naar ons toe appen.
0: Ja, dit is zo.
1: Ja. Rea weet het nummer.
0: 06-34-60-6464.
1: Ja.
0: Ja. Zou maar, ik nog een keer zeggen voor de mensen die niet opletten?
1: Nou, het kan nog veel makkelijker. Want je kan ook gewoon naar onze website. En daar staat een WhatsApp-icoontje. Kan je op klikken. En via de app hebben we ook een WhatsApp-icoontje. Kan je ook op klikken.
0: Dit is allemaal waar.
1: En mocht het dan te ingewikkeld zijn, kun je meteen nog een DM'tje sturen naar girlpower, / radio op Insta.
0: Ja, kan gewoon.
1: Dus heel veel mogelijkheden, allemaal lekker makkelijk.
0: Ja, dus wel 1 verzoekje aan onze kant. Nee, 2.
1: Ja, 2.
0: We mogen allebei 1 verzoekje doen.
1: Ja.
0: Mijn verzoekje is liever geen panfluit.
1: En die van mij is liever geen ABBA.
0: Ja, en ik ben dus een heel groot ABBA-fan. Mijn hart bloedt als ze dit zegt. Maar goed. Weet je, ja, we respecteren elkaar. Ja, jij houdt van panfluit. Jij houdt helemaal niet van panfluit, nee, jongen. Jokkebrok. Deze vrouw, werkelijk. Nou ja, goed, dat dus allemaal.
1: Ja.
0: Wat hebben we dan nog verder? Zometeen is het tijd voor
1: de nieuwe powerplaat kanshebbers.
0: Ja, en de powerplaat van deze week die vorige week dus door jullie zo knijpt dat je hart naar de nummer 1 is gestemd.
1: Ja.
0: Ja, ja, moet je nog steeds een beetje huilen ervan?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik vind een
0: klein beetje maar.
1: Ja. En binnenkort ook ergens aankomende uren de zomerhit.
0: Ja.
1: Dus blijf hangen, jongens.
0: Dit gaan allemaal leuke dingen aan jullie vertellen.
1: Druk, druk, druk.
0: Druk, druk, druk, druk, druk. Maar eerst krijgen jullie van ons natuurlijk gewoon een fijn muziekje. Daarna de situatie in de wereld en de situatie op de weg.
1: Ja.
0: Want ook dat gaat gewoon door.
1: Ja.
0: En dan komen we bij je terug met de powerplaat van deze week. Dat zijn Malibé en Jonas Blue. Want daar hebben jullie op gestemd.
1: Ja.
0: Dus nou niet ineens gaan gillen van ik heb geen zin in.
1: Nee.
0: Nee, jullie wilden dit.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Hoewel ze voor controle naar het ziekenhuis moesten, maken ze de omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola uit Assen vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de Weide Beent en sindsdien ontbreekt elk spoor. Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders met een pony. En toen ze verdween, droeg ze een volledig zwarte outfit. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 7 kilometer met een kwartier op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingswad-Giessendam 7 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. 5 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, gezellig hoor was dat. Jonas Blue en Mali bij de powerplaat van deze week. Door jullie vorige week naar de nummer 1 gestemd. Met Edge of Desire. Nou, als je dat nog niet wist dat hij zo heette, dan had je net je oren dicht zitten.
1: Echt, hè?
0: Ze zingen het heel vaak.
1: Ja.
0: Dat betekent ook dat er 3 nieuwe kanshebbers zijn om powerplaat te worden voor volgende week.
1: Wow.
0: En dat betekent dat ik jou ga vertellen wie dat zijn. In willekeurige volgorde zijn dat Ruben Hillen met 20 Seconds. Ik ga je vertellen, het liedje duurt niet maar 20 seconden.
1: Oh,
0: teleurstellend.
1: Jammer.
0: Shakira en Burna Boy met Die Die. We hebben het daar vorige week al over gehad. We vermoeden al dat hij eraan zat te komen.
1: Ja, we zijn helderziend.
0: Ja, en Tove Lo met I'm Your Girl, Right? En jij, lieve Danique, mag mij vertellen welke van deze 3 je als eerst wil horen. Want dan ga ik mijn TED-talkje erover beginnen.
1: Oké, okay. Ik denk dat we gaan beginnen met 20 Seconds.
0: Ja, oh, wat grappig.
1: Yeah.
0: Ik zou niet weten waarom.
1: Ik hoorde net iets in mijn oor
0: gefluisterd. Je hoorde net iets in je oor gefluisterd. Nou, Ruben Hillen, het zei mij helemaal niks. Maar dat betekent, dit verklaart waarom niet. Want het is een tv-bekende.
1: Oh.
0: Het is namelijk de 26-jarige zanger uit Hengelo. Opgegroeid in Lonneker. Die in mei, oftewel deze maand, 2026... het 13e seizoen van The Voice of Holland won.
1: Oh, ik heb hem wel eens voorbij zien komen, ja.
0: Nou, tijdens de finale wist hij de meeste stemmen van het publiek te veroveren, wat hem een platencontract bij Cloud9 Music opleverde. En zijn winnende debuutsingle, want ze moeten toch altijd zo'n liedje uitbrengen waar ze mee de finale ingaan, zelf geschreven. Ja, dat wist ik dan weer wel
1: dat
0: van de allereerste Voice of Holland.
1: Nee.
0: In het jaar Kruik. En dat heet 20 Seconds. Het is een vrolijke, en hier komen we, country-achtige poptrack. Geproduceerd door Arno Krabman. Dan kan je die even bellen als je boos bent.
1: Ja.
0: Ruben noemt het zelf een echt daklos in de auto, arm uit het raam en zonnebril op nummer. Het zou zomaar een zomerhit kunnen worden.
1: Zal er ook een koe voorbij lopen?
0: Ja, ik denk het. Ga maar op je koe zitten. Het nummer gaat over dat cruciale moment waarop je net op de valreep je ware gevoelens aan iemand wil opbiechten. En hoe een paar luttele seconden je leven compleet kunnen veranderen. Het nummer werd direct na zijn overwinning massaal gestreamd. Ja, ja. En binnen een week vloog het omhoog in de streaming. En dat betekent dat hij bij ons ook ineens in ons oog sprong. En daarom is die kanshebber nummer 1. Ruben Hillen met 20 Seconds. Ik zou zeggen, luister. En daarna willen we graag weten wat je ervan vond.

0: wanna be with you.
1: Oh, je hebt 20 seconden.
2: Ik
1: dan
2: had 20 seconden genoeg gevonden.
1: Nee. Maar even serieus. Ik heb een paar vragen.
2: Ik heb heel veel vragen. Maar wat zijn jouw vragen?
1: Ruben. Is dat achtergrondkoortje AI?
2: Ik denk het wel.
1: En Ruben. Is jouw nummer gecomprimeerd zodat hij op de radio kan, waardoor je zeker, laten we zeggen 0,70% snel zingt?
2: Ja.
1: Als ik jou in je pitch zou op, is dat ook waarom je ineens heel hoog kan zingen? Er is iets. Ja, en het is no bueno, beste mensen.
2: Hij gaat snel. Oké, sommige mensen kunnen lang met in adem zingen, maar dit is wel.
1: Nee, dit slaat helemaal nergens op.
2: Belachelijk snel voor in adem.
1: En waar ik misschien nog wel het meest van in shock ben, dan komt er dus aan het eind een vertraging.
2: Ja.
1: En dan zegt Danique, hier kun je leuk op dansen.
2: Ja, hoe noem je dat?
1: Stap tik.
2: Van die
1: line dansen. Ja, dat. Hoe is het met je? Waarom is line dance ineens wel? Je bent toch een Indo, zie je?
2: Nee, maar gewoon. Dat vind ik, het is gewoon niet mijn muzieksmaak. Maar ik vind het altijd leuk als ik zo'n filmpje voorbij zie komen van die mensen met cowboyhoeden en cowboylaars.
1: Het is een beetje pojo, toch?
2: En dan gaan ze, maar ze kunnen het ook zo goed. En ik vind het klapje in het nummer wel heel leuk. Dat, snap je wat ik bedoel? Het deuntje. Dat. Ja, ik vind dat wel lekker. Alleen de stem en de sommige instrumenten dat ik denk, nee. Anyway, zullen we naar de volgende lekker gauw gaan?
1: You try.
2: Ja. Is dit nou wel jouw favoriet? Stem via de website, via de app, overal.
1: Ja.
2: Doe het.
1: En woensdag in de Girl Power Radio Insta Stories. Ja. Gewoon dat kan.
2: Maar je hoeft niet op deze te stemmen, jongens.
1: Het hoeft niet, want we hebben nog twee kanshebbers. Ja. Wie wil je eerst? Tove Lo of Shakira en Burna Boy?
2: Nou, ik denk.
1: Wat denk jij?
2: Toch Shakira als eerst.
1: Ja, dankjewel. Ja, wat ga ik daarover vertellen?
2: Ja.
1: Ik hoop dat er geen panfluit in zit. Laten we daarmee beginnen.
2: Ja.
1: Dai Dai, want zo heet het nummer, is het officiële themalied van de FIFA Wereldbeker Voetbal van 2026, bijna beginnend.
2: Ja.
1: En gezongen door Colombiaanse Shakira en Nigeriaanse Burna Boy. En het is Latin pop met Afrobeats. Dat zijn twee dingen die heel populair zijn. Dus ik kan me voorstellen dat daar iets heel slims is bedacht. En nou ja, het is dus uitgebracht om de internationale sport en cultuur te vieren. Ja, het nummer is meer dan alleen een anthem. Het is verbonden aan een belangrijk doel. Let op, hè. De royalties van Shakira worden namelijk gedoneerd, ja, aan het FIFA Global Citizen Education Fund.
2: Ja.
1: En dit fonds heeft als doel om 100 miljoen op te halen om kinderen wereldwijd toegang te geven tot kwalitatief onderwijs en sportkansen.
2: Hé, hey, zou daarom ook die kaartjes van de wedstrijden zo duur zijn?
1: Ja. Dat ga je bijna denken.
2: Sorry,
1: ja, nee, ik snap dit.
2: Snap je?
1: Ja, ik snap jou. Ja. Nou ja, muzikaal gezien is het een internationale plaat. Titel en het refrein Dai Dai zijn Italiaans voor kom op. Waarom gaan we in het Italiaans zingen met een Nigeriaan en een Colombiaan?
2: Ik hoop heel erg dat ze niet een soort van Waka Waka deel 2.
1: Dai Dai.
2: Snap je wat ik bedoel?
1: Dai Dai.
2: Daar ben ik een beetje bang voor.
1: Oh, en er wordt ook opgeroepen in het Japans, Spaans en Frans. Let's go. On y va. Dai Dai. Jemig. Nou ja, jeetje. Okay. Nou ja, de eerste halftime show tijdens de WK-finale is dus ook Shakira met Madonna en BTS.
2: Ja.
1: En ik neem aan dat je Burna Boy dan ook laat komen. Want anders ben je wel echt fucking lame. Sorry dat ik het zeg.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ik vind je heel aardig.
1: Ja, ik vind het leuk. Dankjewel voor deze hit. Doei, doei. Nee, doei, doei. In plaats van Dai Dai.
2: Had ook een goede titel geweest, jongens.
1: Ja, had ook een goede titel geweest. Maar nee, ik hoop toch echt wel dat ze die dan ook uitnodigen voor die halftime show. Anders vind ik Shakira nog stommer dan dat ik er al vind. En dat is bijna niet mogelijk. Nou, met deze warme tekst gaan we lekker luisteren naar wat waarschijnlijk de zomerhit wordt voor de komende maanden.
2: Jaren.
1: Shakira, Burna Boy en...

0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, Ray, wat vind jij? Vertel jij maar eventjes.
1: Ik was binnen 40 seconden volledig afgeleid. En ja. Dat betekent dat ik het saai vond.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik vind zijn stem prettig. Dat had ik kunnen weten, want het is natuurlijk niet alsof hij gisteren uit de lucht is komen vallen, deze man. Maar ik vind Shakira vaak een wat minder prettig geluid hebben. Dus dat compenseerde gezellig. Ik hoor echt wel dat er dingen in zitten waar mensen hard op gaan. Maar dit moet een enthousiasmerend, we gaan lekker naar de finale kijken, wedstrijd zijn. Nummer zijn. En het voelt als een... Ja, een beetje kabbelend zo.
0: Ja.
1: Ik dacht ineens, ik had best nog een uurtje langer kunnen slapen.
0: Erg
1: eigenlijk.
0: Ja, maar Shakira, kijk, je moet ervan houden. Weet je, dat is wat anders. Maar zo saai had ik ook niet van haar verwacht. Want zij is juist van, hey, hips, don't lie. En weet
1: girl, be boring.
0: Ja, en toen maak ik de beste uitspraak ooit. We hebben natuurlijk de film Zootopia.
1: Ja.
0: Ze had beter echt serieus die nummers kunnen omdraaien. Dat had een veel beter...
1: Ja.
0: Maar ja,
1: dat is wel
0: gezegd,
1: echt waar.
0: Makkelijker gezegd, maar...
1: Ja.
0: Ik denk dat dit volgend jaar alweer vergeten is. En niet zoals Wakka voor altijd blijft hangen, denk ik.
1: Daar ben ik op zich blij mee, want dat Wakka kan me ook waarlijk gestolen worden. Maar dit terzijde. ja, luister. Was dat niet het jaar met die Vuvuzela's ook?
0: Ja.
1: Nee.
0: Maar, jongens, is dit nou jouw favoriet? Dan kan je hierop stemmen. Via de website.
1: En hoe doen ze dat? Ja, de website. De app.
0: De app. En woensdag de Insta.
1: Stories.
0: Maar we zijn dus natuurlijk nog niet alle drie gehad. Hè? Dus misschien komt nu wel jouw favoriet. Alles kan hier.
1: Alles kan. Ik krijg trouwens nog even een nabrander over Ruben Hillen.
0: Oh nee.
1: Ja, ik denk dat je zijn liedjes wel terugvindt op YouTube. Hij heeft een aparte sound. En in andere optredens die hij deed met Suzanne en Freek... You Are The Reason, dat was echt goed.
0: Nou ja,
1: dat weet ik niet, maar dat wordt hier gezegd. Ik was er niet bij.
0: Als hij dezelfde vibratie in zijn stem heeft...
1: Heb jij alweer gegeten en gedronken?
0: Niet.
1: Heb jij alweer gegeten en gedronken? Ja, nee,
0: maar dat is
1: geen
0: mijn
1: fan.
0: Mening. Hè? Kijk, jullie kunnen het wel allemaal goed vinden. Hè?
1: Ik vermoed zo. Maar dat betekent dus ook dat dit een hele grote kanshebber is om powerplaat te worden. Maar het was niet alleen Shakira, het was niet alleen Ruben. We hebben nog iemand die kans maakt om powerplaat van volgende week te worden. Om precies te zijn is dat Tove Lo. Ja. Een nieuw single van haar, uitgebracht afgelopen vrijdag. En het is de officiële lead single voor haar aankomende 6e studioalbum. En het heet I'm Your Girl, Right? Ja, het is... ik snap
0: titel,
1: je.
0: Titels zijn niet meer origineel.
1: Nee, maar ik vind het ook een beetje... Ja, maar het is ook zo onderdanig. Ik ben toch je liefie? Ah, je muiljong, mens.
0: Yeah.
1: Goed. Het nummer is een energieke, meeslepende combinatie van dance, pop, trance en club.
0: Oh.
1: Kijk, nu had ik haar. En er zit synth in.
0: Maar zij is toch al vroeger heel groot geweest?
1: Zeker weten. Dat is, ik zal eens even kijken wat ik denk dat jij kent van haar.
0: Althans, want de naam...
1: Jij denkt de naam komt me bekend voor, bekend, maar je weet zo uit je hoofd niet. Zij heeft Habits, was van haar. Is dat niet... I wanna get high all the time.
0: Volgens mij wel.
1: Nee, dat is die, volgens mij.
0: Ja, toen was ik klein.
1: En eigenlijk heet ze Ebba Tove Elsa Nilsson.
0: Ja.
1: Maar ze heeft zichzelf Tove Lo genoemd. Nou, genoemd.
0: Lijkt
1: helemaal
0: een beetje
1: prima.
0: Op Toblerone.
1: Toblerone, ja. Nou ja, ze kan net zo lekker zijn qua muziek.
0: Ja. Maar.
1: De tekst draait dus, en dat is waarschijnlijk waarom ik ook op zo'n mouwende manier de titel uitsprak, over onzekerheid, obsessie en emotionele chaos binnen een relatie. I'm your girl, right? Love me hard, it's not my first time. Oh jongens, rustig aan. Ze legde uit dat de albumtitel, Estrus, dat betekent bronstijd.
0: Ja.
1: Ja.

0: symbool staat voor primitieve instincten. En dit liedje gaat dus... elk nummer is een weergave van brein en primitief instinct. En dit is dus blijkbaar die gaat over obsessie en onzekerheid.
1: Het klinkt heel ingewikkeld.
0: Conceptplaat, ik hou ervan. Dus dat. En de clip is opgenomen in een voormalig klooster met een groep van maar liefst 70 dansers.
1: Wow.
0: Love it. Love it, nu al. Ja,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, ik wil dit. Ja, ja.
0: Er wordt heel veel over gepraat. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop echt dat dit mijn favoriet gaat zijn. En anders is het weer janken. Maar goed, dat zal verder iedereen worst wezen. We gaan luisteren naar de derde kanshebster. Tove Lo met I'm a Girl Ryan.

0: Ja. Oké. Okay,
1: ik heb een persoonlijke winnaar, hoor.
0: Ja, wij ook. Wij zijn... Nee, dit is hem. Dit is hem.
1: Ja.
0: We willen het nog één keer aan jullie uit, lieve luisteraars. Deze moet winnen. Ja. Dus als je gaat stemmen, dan stem je op Tovelo.
1: De rest... Wie? Wat?
0: Ik heb geen
1: Welke?
0: Idee. Shavi?
1: Wat?
0: Ruben hoe?
1: Country?
0: Ruben wie?
1: Voice, wat is dat?
0: Ja, geen idee. Ga door. Dai. Doei. 20 seconds, doei. Dat.
1: Ja. Ik vind het wel echt een heel lekker nummer.
0: Ja.
1: En de tekst zaten wij allebei soms wel even van... Hoorden we dat nou goed?
0: Ja, ik hoorde er wel even iets zeggen. Dat ik dacht, ze heeft het heel druk gehad afgelopen avond. Misschien is dat een goede manier van het omschrijven. Aangezien er ook nog jonge luisteraars bij zitten.
1: Ja.
0: Maar zelfs met dat ben ik niet kwaad.
1: Nee.
0: Terwijl ik daar normaal toch altijd een beetje zuur over ben. Want dat is mijn rol in het leven. En zuur zijn.
1: Ik vind het ook wel fijn dat ze niet van die hele hoge tonen er doorheen gooien.
0: Nou.
1: Maar lekker gewoon de stem gebruikt.
0: Nou. Hey, ik doe even mee.
1: Ja. Nou. Ik vind dat fantastisch.
0: Nou. Ja, top. Ja. Dus wij zijn tevreden. Jullie kunnen gaan stemmen. En je stemt dus op één plaat. Tovelo.
1: Ja.
0: Dat.
1: Nee, grapje. Nee. Je mag natuurlijk ook op de rest stemmen.
0: Je mag gewoon stemmen op waar je zin in hebt.
1: Ja. Maar kiezen wij.
0: Maar kies vooral op Tovelo. Nou ja, goed. Ja. Hé, jeetje. Nou, nogmaals, ik ben niet kwaad. Het is tijd voor iets heel anders.
1: Ja, lekker. Kom maar.
0: Ja, we gaan even iets heel anders doen. En ik denk dat we... Oh ja, we gaan even terug in de tijd met een boos meisje... die later lekker solo ging, maar nu nog in een bandje zat... en daar heel erg van moest zweten. En ik zat net in het eerste jaar van de Kunstacademie toen dit een hit was. Nou, allemaal informatie waar je niks aan hebt. Wel lekker meeschreeuwen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan nog in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 10 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Leidschendam 10 kilometer file met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is daar één rijstrook dicht. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht 10 kilometer file met daar wel een uur vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je hoorde Deep Blue Something met Breakfast in Tiffany's. En als jij nu aan je ontbijtje zit, dan hoop ik dat het je goed smaakt. En dat je niet vergeet op tijd naar buiten te rennen om ook op tijd op je werk te zijn. En om te zorgen dat die rit naar je werk zo lekker mogelijk verloopt, hebben we veel muziek voor je, maar ook muzieknieuws met Danique.
1: Ja, want jongens...
0: Oh jee, I hear excitement.
1: Ja, soort van, maar eigenlijk ook weer niet. We gaan eventjes wat terug in de tijd. Want we hebben wat juice.
0: Mm-hmm.
1: Want er van de week is natuurlijk Harry Styles in Nederland geweest.
0: Mm-hmm.
1: En er waren mensen aan het campen in de rij en die zagen een verdachte groep jongens.
0: Een verdachte groep jongens?
1: Namelijk de groep van Be Brave.
0: Dat is inderdaad wel een verdachte groep jongens, ja.
1: Met een cameraman.
0: Sorry. Niet. Wat?
1: Ja.
0: Zijn ze een nieuwe video aan het opnemen?
1: Nou.
0: Oh my Irma Gerd.
1: Toen kwam er ineens een meneer die filmt. Die had op zijn Instagram een foto gezet van een Nederlands meisje. Die in bed ligt met allemaal Be Brave posters. En een Be Brave magazine in de handen.
0: Wacht even.
1: Dat
0: heeft
1: dus
0: terug.
1: Nog niet naar buiten.
0: Stop. Ja. Stop voordat je verder gaat.
1: Oké. Okay.
0: Is er zoiets als een Be Brave magazine?
1: Ja, blijkbaar.
0: Apparently. Oké. Nee, ga door. Sorry.
1: En daarna is dat ineens heel snel eraf gehaald. Want wat gaat hier waarschijnlijk gebeuren? Een reunie.
0: Nee.
1: Maar...
0: Ik bedoel, oh wat leuk.
1: Maar dit wordt geen normale reunie. Want officieel staat Be Brave uit 5 leden. Namelijk Kai, Jay, Dioni, Samuel en Cassius.
0: Ja.
1: Maar Kai en Dioni, die hebben dus heel erg ruzie gehad. Daar is heel weinig van naar buiten gekomen. Maar dat is wel een van de redenen waarom ze ook uit elkaar zijn. Omdat de ene wilde door en de ander wilde...
0: Iets anders.
1: Ja, het was meer de drama van meer tijd voor de familie. Mm-hmm. Omdat ze... Ja, het is wel een leven. Dus, die is er waarschijnlijk alleen niet bij. Terwijl hij wel een van de favorieten was.
0: En wacht even, wie dan niet? Kai of Dioni niet?
1: Dioni. En Kai kennen we ook wel van de Mamma Mia musical. Dat hij is als enige
0: best een beetje wel doorgegaan nog.
1: Ja.
0: Ja, ik weet toevallig iemand die heel groot fan is van Kai. En dus ook een tatoeage van hem heeft.
1: Echt? Ja. Ik heb hem ook een keer gezien. Toen heeft mijn vader mee naartoe genomen.
0: Ach, wat lief.
1: Mijn eerste zelf uitgekozen concert.
0: Maar je was 12, denk ik.
1: 2017 zijn ze uit elkaar gegaan. Dus ik denk, ja, zoiets. 2018, dus ik was inderdaad 12. Ja,
0: ja zie je? Nou, ja, dan mag het. Ik vind dat mag.
1: Ik ben ook nog bij hun allerlaatste concert van hun afscheidstour. Mijntje, ik was hier dus 11. En ik wist niet waar ze over zongen.
0: Nee, ik ben... Oh, schatje.
1: Toen had ik in groep 7 een meester. En die ging mij even vertellen waar ik nou eigenlijk naar luisterde.
0: En waar je het over had.
1: En toen lag ik al, maar het maakt niet uit. En nu denk ik wel, ik was 11, jongens.
0: Ja, heftig.
1: Maar ja, ik weet niet of ik ga.
0: Jawel, je gaat wel. Nee, luister vriendin, wij gaan samen.
1: Ik heb hier nog...
0: Wij gaan samen en we gaan allebei een Be Brave shirtje kopen.
1: Weet je wat het trouwens is om ooit grappigs? Er is dus al sinds hun uit elkaar zijn, dus dat is bijna 10 jaar, nog steeds een petitie die mensen tekenen over dat er een reunie moet komen. Dit is al een 10-jarig lang lopende petitie.
0: Oh, this is so cute.
1: Maar we hebben natuurlijk ook nu een tijdje terug Main Street gehad. Hetzelfde ding. We kwamen wel uit het Songfestival. En ik denk dat ze zagen... Oh, geld.
0: Hé, maar even iets, even hypothetisch, hè?
1: Ja.
0: How about dat Dioni er wel bij is?
1: Ja.
0: Wat nou als die... Want ze zijn volwassen. Er is 10 jaar overheen.
1: Ja.
0: Er zijn gezinnen gesticht.
1: Ze zijn allemaal rond de 30.
0: Snap je? Er zijn gezinnen gesticht. Ze hebben, zijn een beetje gesetteld. Ze hebben misschien wel met een biertje om de tafel gezeten. Van, yo, super, super naar. Maar we had something going.
1: Nou, er is dus een video van de week op Dioni's TikTok voorbij gekomen. Want die is hier waarschijnlijk dus niet op de hoogte van gehouden.
0: Oh, is dit een Pussycat Dolls-achtige?
1: Dit is nog niet zeker, maar hij ging promotie maken voor een nummer. En toen werd er gebeld van, hey, heb je dit al gehoord? En dan iets met zonder jou. En dan ging het nummer spelen. Dus waarschijnlijk...
0: Vriend.
1: Maar hij heeft nu hij maakt nog wel muziek. Stemacteur. En hij is nu streamer. Dus hij gamet. En waar de anderen naast Kai en hij zijn geëindigd... Weet eigenlijk, denk ik, niet echt iemand.
0: Ik herinner me alleen maar dat ze... En dit is... Want, nou ja, goed.
1: De dansjes.
0: Maar ik ben hier dus op gestuiterd door eigenlijk een klasgenootje van mijn schoonzusje vroeger. Ja. Die is ongeveer van jouw leeftijd. Dus die was helemaal into dit. En dan kom je daar op bezoek. Weet je. Nou, je kent het. Hoe enthousiast een jonge tiener kan zijn.
1: Ja.
0: En toen moest ik natuurlijk met haar kijken naar de videoclips.
1: Tuurlijk.
0: En dat doe je. Want ja, luister. Het is ook een schat van een meid.
1: Ja.
0: Maar goed, ik was vele malen ouder dan zij. En ik herinner mij een videoclip. Waar ik me echt heb moeten inhouden. Want zij was zo... Nou ja, zo enthousiast dat ik wilde haar hart niet breken. Maar mijn eerste vraag was: wie de hel heeft de styling gedaan van deze band? Even serieus, als je zo'n onfortuinlijk mager gezichtje hebt als die ene jongen. Nee, waarom? En dan ook, alles was in lange lijnen, terwijl het echt een lange sladood was. Je weet wie ik bedoel.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan denk ik, dan moet je zo iemand toch niet nog meer de stripe... Weet je wel, hoe heet die ook alweer, die enge horrorfiguur? Die dan, je weet wie ik bedoel, hè?
1: Bedoelt. Ja, Slenderman. Nou,
0: Slenderman. Ja, dit hadden hem gewoon geslenderman. En ik dacht, dat kan je toch niet maken,
1: nee.
0: Joh? Nou, dat dus. Dus ik had daar mijn vraagtekens bij.
1: Oh ja, ik heb nog een XXS t-shirtje van een laatste concert liggen. Ik denk dat ik niet ook nog was.
0: Ja, nee, dat is
1: top. Ik heb hem altijd bewaard, jongens. Dat was mijn eerste bewuste concertshirt.
0: Crop top voor de win, vriendin.
1: Be brave.
0: Anders kunnen we de knippende mouwtjes eraf en is het gewoon een hempie.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Gewoon YOLO.
0: Gewoon YOLO. We gaan naar het... Als er een reunieconcert komt... En
1: dit nummer
0: ik ga
1: wordt
0: met
1: niet,
0: jou.
1: Ja, en als dit niet wordt gespeeld...
0: Kom ik ze achterna.
1: Dan waarom komen ze dan terug?
0: Ik luister. Dit is het enige nummer wat ze moeten spelen de hele avond lang. Speciaal voor jullie, lieve fans. Be brave. Misschien komen ze wel weer terug.

0: Jemig, we zaten wel weer meteen helemaal back in time, hè?
1: Ja.
0: Want als ik terug... Nee, dat doen we niet.
1: Wow.
0: Ja, sorry. Ik ben helemaal van me... Maar ik wil het even hebben over het rare taalgebruik van onze vrienden van Be Brave.
1: Ja.
0: Ja, wil ik graag even, wil ik het er even over hebben.
1: Ja.
0: Want er zitten... Wat zei je nou? Dat ik je nooit niet... Niet nooit... Nou ja, het is twee keer negatief, wat dus een positief moet betekenen.
1: Nooit niet heb laten gaan.
0: Ja, je nooit niet heb laten gaan is dus altijd wel. Dat is hetzelfde als met zonder jas. Dat is dus... Toch?
1: Met zonder jas. Dus dan heb je...
0: Ja, met zonder jas.
1: Geen jas aan.
0: Dan heb je dus wel een jas aan. Met zonder jas.
1: Wow, echt hoor.
0: Ja, snap je. Dus niet nooit niet hebben laten gaan. Nou ja, nee, moeilijk. Ja. Taalkundig vind ik het echt een aanbij, deze tekst.
1: Ja.
0: Maar daar kunnen we wat tegen doen. We doen gewoon wat spertie erop en dan komt het helemaal goed. Wij gaan naar Be Brave. Ja. Ik vind dit helemaal leuk.
1: Ja, maar ik zie het ook voor me, omdat ik was in die tijd, was ik nog jong. Weet je, de meeste mensen die toen luisterden waren hoe oud ik nu ben. Dus dan zag ik daar tussen de 30-jarige jongens. En dat lijkt me dus heel grappig.
0: En ik dan met mijn jaar kruik erbij.
1: Ja, maar ik denk dat er ook wel van die echte fangirl moeders, weet je, van die toen ook mee gingen.
0: Are you calling me a mom?
1: Ja, weet je van die meiden die toen echt fangirl waren, waarvan hun moeder altijd meeging, dat ze zeggen, mam... Kom, we gaan weer, weet je? Ja. Dat zie ik ook.
0: En nou ja, goed, dat is ook maar dat is een beetje het sentiment wat ik heb inderdaad. Omdat ik dat van mijn veel jongere schoonzusje hoorde.
1: Ja.
0: Dacht ik, ja, maar goed. Het is tijd voor andere muziek. Daarna komen we bij je terug met, is het waar, is het niet waar? Even kijken, want voordat ik iets ga jokken.
1: Ja,
0: het is wel waar. Zelfde woord, ander nummer.
1: Ja.
0: Jemig. Nou, we gaan heel hard. Dat hoor je straks. Maar eerst, I love it, I love it, I love it. En moeten we even de deur open doen, hoor ik net.
1: Inderdaad.
0: Toch?
1: Ja.

0: Ja, even weer iets heel anders.
1: Heel anders, ja, precies.
0: Ja.
1: Het is tijd voor weer iets anders. En dat is hetzelfde woord.
0: Ander verhaal.
1: Ja.
0: Ja, en we gaan altijd... we kiezen random een woord uit. Ik schud gewoon elke keer wat random uit mijn mouw.
1: Ja.
0: En dan gaan wij op zoek naar een titel waarin dit nu een woord staat. Dus
1: ja.
0: Soms mag het ook wel Nederlands-Engels zijn, maar zolang het woord er maar in staat.
1: Ja, twee liedjes met hetzelfde woord in de titel.
0: En krijgen twee totaal verschillende of soorten nummers. Het kan van genre tot aan verhaal zijn.
1: Nou dat.
0: En dat is heel leuk. En vandaag is het woord Midnight.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en nou, ik ga je vertellen. We zijn vreselijk op zoek gegaan naar van alles.
0: Ja.
1: En wij zijn uitgekomen op Midnight Lover en Midnight Snacks.
0: En ik ken het allebei niet, dus ik ben echt heel benieuwd.
1: Ik ga proberen je er iets over te vertellen.
0: Vertel
1: de eerste waar we naar gaan luisteren is Midnight Lover. En die is van producersduo You Not Us en Britse zanger Zach Abel. En het is een dance track uit 2024. En het combineert pop met EDM. En het schijnt dus echt een zeer aanstekelijk refrein te hebben.
0: Ja, dat klinkt goed, jongens.
1: Het is ook een heel kort liedje, ga ik je vertellen. Nog geen 2 minuten.
0: Nee, maar dat kan of heel goed zijn, of wat minder.
1: Ja,
0: maar ik ben benieuwd.
1: En dan hebben we daar tegenover Midnight Snacks van Khalees. En die komt uit oktober 2021. En het schijnt een zwoele, sfeervolle, op dat moment comeback single te zijn.
0: Oh.
1: Geproduceerd door de Fanatics. En het was haar eerste solo materiaal in ruim 7 jaar. En het wordt gekenmerkt door relaxed R&B-achtige sound. En ze zingt over de hunkering. Het is een dubbele betekenis natuurlijk naar de Midnight Snack. Dat kan zijn dat je 's nachts wakker wordt en denkt, ik wil gewoon marshmallows en een beker melk. Of ik ben op zoek naar intimiteit.
0: Ja.
1: Dan mag je zelf raden welke van de twee ze bedoelt. En de tekst ontstond spontaan in de studio toen ze tegen een van de producers zei, oh, dit nummer makes you feel like a midnight snack.
0: Ja, okay. Interesting. Want midnight snacks zijn wel goede dingen.
1: Ja, precies. En het ging gepaard met een opvallende video die, op een hele spannende manier snacks in beeld brengt. Mm-hmm.
0: Ik ga dit straks even
1: Ik snap koeperen. Het. Dat krijg je dus gratis en voor niks van ons voor de 2 keer Midnight. Daarna is er het journaal. Dan komen we bij je terug met het 3e en laatste uur van Vallen en Opstaan. Maar nu eerst Midnight Lover, gevolgd door Midnight Snacks.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezwijkt onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen het dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan. Die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog een wat langere file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 10 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hofvliet 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. De A7 Heerenveen richting Groningen is helemaal dicht bij Groningen Europa Park door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: met Sienna Spyro luiden wij het derde uur van Vallen en Opstaan in Material Love.
1: Ja.
0: En het is best lekker binnenkomertje.
1: Ja, lekker. Goedemorgen nummer.
0: Precies. Over lekkere binnenkomers gesproken.
1: Ja.
0: Het is tijd om het te hebben over wat wij gisteravond hebben gedaan.
1: En wat hebben wij gisteren gedaan, Rhea?
0: Nou, wij waren gisteren in de maatschappij op Scheveningen om de derde voorronde van de Haagse Zomerhit uit te zenden en bij te wonen.
1: Ja, en als je hier niet bij was, heb je echt weer wat gemist, jongen.
0: Het is verdrietig dat je er niet bij was. Maar goed, Het zou zomaar kunnen dat je een hele goede reden had om er niet bij te zijn. Dan ben je er de volgende keer bij. Maar even recapitulerend.
1: Ja.
0: Wij hadden 3 kanshebbers om door te gaan naar of de directe finale of de halve finale.
1: Ja.
0: En dat waren in willekeurige volgorde Stacey's Mom, Seafoam Grey en Offshore.
1: Ja.
0: Die laatste twee die waren afgelopen vrijdag al bij ons in de studio om aan Shameless Self-Promotion te doen. Mm-hmm. Stacey's Mom kon door omstandigheden helaas niet bij ons zijn, maar zonden zelf een zeer goede promo in.
1: Ja, en ook leuk met de achtergrondmuziekje.
0: Ja, echt superleuk gedaan. En zondag was het dan zover. Gisteravond was het dan zover. Om 19:30 trapten we af met Offshore. De jonge mannen, want ze zijn echt... jong, fris, fruitig. En ja. Ik zag daar een performance voorbij komen, jongens.
1: En die kunnen rocken.
0: Zeker weten.
1: Wow.
0: Ja, dus wow. Dat begon al lekker. De dak was er al af.
1: Ja.
0: Toen kwam Seafoam Grey met een hele... ik vond het heel grappig. Het was best wel harde muziek, maar toch vrolijke dansjes.
1: Ja, want
0: er zaten hele choreografietjes in.
1: Wat voor genre was het nou? Want ik kon er dus eigenlijk geen touw aan vastknopen. En meer omdat ik vond het goed. Het was niet van hard naar zacht naar hard naar zacht. Maar het was niet echt een...
0: Het is een beetje Talking Heads-achtig. Zoals de oude Talking Heads waren.
1: Ja. Ook die hebben ook goed gerokt daar.
0: En dan sloten we af met de twee dames van Stacey's Mom. En jongens, dat was natuurlijk een stuk ingetogener. Ze waren slechts met z'n tweeën. 1 gitaar, 1 zang. Maar wat was dat mooi. En wat waande ik mij in de zomer. Want hun hele playlist was absoluut afgestemd op dat zomergevoel.
1: Ja. Ze hebben niet staan rocken, want dat kan niet.
0: Nee, dit had wel gekund, maar dat was een beetje raar geweest.
1: Ze hebben gezongen.
0: Een hele goede performance neergezet.
1: En ik hoorde de meeuwen letterlijk en figuurlijk voorbij komen.
0: Nou, inderdaad. Ik denk dat
1: was echt wel heel leuk.
0: Die vlogen buiten en die dachten, dit is de plek waar ik wil zijn. Nou ja, en dan dus de uitslag op de tweede plek. En door naar de halve finale op 31 mei in de maatschappij op Scheveningen zijn de dames van Stacey's Mom.
1: Yay!
0: En meteen door naar de finale in 1 keer. Hup, zonder twijfelen.
1: Bats, boom.
0: Seafoam Grey.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Ja. Overigens, zeer, zeer, zeer eervolle vermelding voor de heren van Offshore. Ik denk dat het voor deze jury echt heel lastig was gisteren.
1: Ja, want je hebt de verschillende genres. De ene heeft weer hier wat meer kwaliteit. Dan heeft hier weer wat kwaliteit. Het is gewoon niet te doen.
0: Toch moet je een besluit nemen.
1: Ik ben ook echt blij dat ik niet in de jury zit, als ik heel eerlijk
0: dit
1: mag zijn.
0: Kan ik beamen en onderschrijven. Ja. Absoluut.
1: En wij zeggen ook, ze hebben niet verloren. Ze zijn alleen niet door.
0: Nou,
1: daar zit echt wel een heel
0: dat is wel echt een heel groot verschil. Maar om te vieren dat de mannen van Seafoam Grey wel meteen door zijn naar de finale op 31 mei, gaan we een nummer van hun draaien. Overigens, volgende week zondag is de laatste voorronde.
1: Nee.
0: Ja, ik weet het. Je bent in paniek. Ik snap dit helemaal.
1: Dus we hebben vrijdag weer een leuke middagshow.
0: We hebben vrijdag weer een hele leuke middagshow met de Shameless Self-Promotion van de 3 kandidaten. Maar nu de niet zo Shameless Self-Promotion van de winnaar van gisteren. My love is wide, Seafoam Grey.

0: Ja, en ook al is dit niet de kanshebber om zomer of om de zomerhit te worden, vond ik dit al heel zomers klinken. Het is dat gitaargeluidje waardoor ik...
1: Ja, ik mag het eigenlijk niet vergelijken, maar ik voelde hem een beetje alsof ik bij Limp Bizkit stond.
0: Dat is wel grappig dat je dat denkt. Dat gevoel had ik helemaal niet. Ik zat echt hele andere plekken. Ja, zeker weten.
1: Oh, ja, toch wel leuk hè, dat iedereen zo muziek weer anders
0: ervaart. Goed, als je er dus bij wilt zijn de volgende keer.
1: Dat kan.
0: Komende zondag om 19:30 starten we exact in de Maatschappij op Scheveningen. Entree is gratis, het bier is goed. En als je slim bent, kom je om 19:45 al binnen zeilen. Ja. Want heb je...
1: Sta je ook lekker vooraan.
0: Dat dus, precies. Ik denk dat we een stukje muziek gaan draaien.
1: Oh.
0: Ja. En daarna, ja, ook een gouden ouwe trouwens. Missy Elliott. En daarna is het tijd voor het sportnieuws zonder Deborah.
1: Oh.
0: Die is namelijk nog lekker op kampeerweekend.
1: Oh, lekker zeg.
0: Mag ze alsjeblieft zeg.
1: Ja.
0: En dus krijg je van mij de highlights van het sportnieuws van afgelopen weekend. En dat is een stuk minder leuk dan met Deborah. Dat geef ik meteen toe. Maar ja, je doet er maar mee. Ja. Potverdorie, toch?
1: We doen ons best, jongens.
0: Precies, dat wilde ik zeggen. In de tussentijd mag je lekker your freak on krijgen met Missy Elliott. En dan zometeen het sportnieuws.

0: sure? Zoveel vragen. Who do you love? Are you sure? La la la, moe moe moe, piep piep piep, pa pa pa.
1: Maar krijgen we ook antwoorden op de vragen?
0: Ik vrees niet. Ik denk het niet. Ik heb wel antwoord op andere vragen.
1: Oh, oké,
0: ja,
1: dan.
0: Ja, namelijk, hoe is het gegaan met de sporters des lands in het afgelopen weekend? Nou, luister en huiver, fijne mensen.
1: Ja.
0: Want,
2: dit is het Girl Power Sportnieuws.
0: Ja, en we beginnen bij, hou je vast, de Moto2 race. Colin Vijer is voor de tweede week op rij gecrashed in die Moto2. En de motocoureur kon in Barcelona zijn tweede startplek niet omzetten in een goede notering. En ging in de slotfase onderuit. Supersneu. Ja, dat is. Maar goed, dan denk je, misschien moet je er iets aan doen. Hè, Colin? Dan gaan we naar NBA. Shai Gilgeous-Alexander is uitgeroepen tot de waardevolste speler, oftewel de Most Valued Player, MVP, van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De 27-jarige Canadees won ook vorig jaar de prestigieuze uitverkiezing. En daarmee is hij de 14e speler die een MVP-titel verlengt. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Waarom? Omdat het gewoon, hij scoort goed. En het is een sympathieke knul. En hij heeft trouwens ook een hele sympathieke grijns, kan ik je vertellen. Dan gaan we naar het tennis. Jannik Sinner heeft het Masters toernooi van Rome op zijn naam geschreven. De Italiaan was met 6-4 en 6-4 te sterk voor de Noor Casper Ruud. En die nummer 1 van de wereld heeft nu, de nummer 1 van de wereld heeft nu alle 9 Masters toernooien in 1 keer of vaker gewonnen.
1: Wow.
0: Ja. Dus als je een potje gaat tennissen, niet met hem, denk ik.
1: Nee, dat is wel knap.
0: Dan gaan we naar wielrennen. Jonas Vingegaard heeft gisteren zijn tweede ritzege in de Giro d'Italia geboekt. De kopman van Visma Leasebike kwam als eerste boven op een zware slotklim, maar pakte de roze leiderstrui niet. Timen Arendsman eindigde als vierde. Oeh, nou ja, dat blijft spannend natuurlijk. Verder was er nog meer wielellende, want Max Verstappen leek zondag hard op weg naar een droomdebuut in de 24 uur van de Nürburgring. Tot de Mercedes AMG GT3 van het team plotseling snelheid verloor en zijn teamgenoot Daniel Juncadella langzaam rijdend de pits inkwam. Ja, er bleek dus iets los te trillen en het lag allemaal aan de auto. Dat is wel wat we kunnen zeggen.
1: Maar dat is ook niet raar toch, jongens? Even als je met 24 uur met de auto, en dan is het ook geen normale auto, weet je? Die
0: super race monster.
1: Ja, dus dan is het toch eigenlijk ook wel, ja, niet leuk, maar wel logisch dat er een keer iets
0: niet helemaal
1: kapot
0: trilt, lekker,
1: klapt, weet ik het wat.
0: Jeetje.
1: Afbreekt.
0: Nou, dat dus.
1: Ja.
0: Even kijken. De Nederlandse handballers. Ja. Die hebben gisteren naast een ticket voor het WK van vorig jaar gegrepen. Ze verloren in Rotterdam.

0: Amsterdam met 38-33, zo close van Griekenland. Ja, eerder deze week ging de heenwedstrijd ook al verloren. En ze hadden in het topsportcentrum in Rotterdam met meer dan 2 goals verschil moeten winnen. Maar dat leek geen moment echt haalbaar. De eerste wedstrijd werd woensdag met 29-27 verloren door de ploeg van bondscoach Staffan Olsson. Super jammer, maar denk ik meer motivatie om nog harder erin te knallen voor het volgende seizoen.
1: Ja.
0: Ja, maar niet gaaf. Dan gaan we naar voetbalnieuws. Ik heb 2 verdrietige voetbalnieuwsen. En waarom is het toch altijd zo dat het voetbalnieuws zo ellendig is? Door de supporters.
1: Het zal ook eens niet. Mm-hmm. Sorry dat ik het zo zeg, maar...
0: Supporters van FC Nantes hebben zondag de Ligue 1 wedstrijd van hun club tegen Toulouse ernstig verstoord. Ze bestormden het veld en gooiden met fakkels. FC Nantes-coach Wahid Halilhodžić barstte in de kleedkamer in tranen uit. Scheidsrechter Stefan Frappart legde de wedstrijd stil en verzocht beide ploegen onmiddellijk naar de kleedkamers te gaan. Alleen de 74-jarige Halilhodžić, uitgerekend voor het laatst in zijn carrière als trainer op de bank, bleef achter om de supporters te confronteren. Hij was woedend en moest door de stewards in bedwang worden gehouden, maar ook hij slaagde er niet in de fans te kalmeren, waarna hij zich naar de kleedkamer begaf en daar barstte hij in tranen uit.
1: Oh.
0: Maar dit is toch... Ze verpesten dus gewoon ook het spelletje voor de spelers.
1: Ja.
0: Echt
1: behoorlijk.
0: Heel irritant. Dus dat. Ja. Dan als laatste vrolijk voetbalnieuws. Want ja, we moeten het ook op een vrolijke noot eindigen. Telstar-keeper Ronald Koeman junior. Ja, de zoon van. Die heeft een strafschop genomen tegen FC Volendam. Ja. En nu is hij toegetreden tot het bijzondere lijstje met scorende keepers in de Eredivisie.
1: Wow. Maar Maria, ja. Ik heb ook nog een nieuwtje.
0: Wat?
1: Want er waren toch 3 wedstrijden bij zaalvoetbal?
0: Ja.
1: Ja, die vergeet
0: Dokter
1: je
0: Anders
1: gewoon.
0: Vijfje? Nee, helemaal niet. Dat is zaalvoetbal.
1: Ja.
0: Dat is niet voetbal met verschrikkelijke supporters.
1: Jongens, ik ken sport.
0: Jij een sport. Voetbal. Ja. Wat is voetbal? Weten we dat?
1: Voetbal in een zaal.
0: Voetbal in een zaal. Nou ja, en Voetbal Haaglanden, die hebben zichzelf... Die zijn aan het strijden om de beker. En dat doen ze door 3 wedstrijden te spelen. Tenminste, als het goed is, moeten ze er 3 doen.
1: Ja.
0: Want tegen Dr. Anders Vijfje. En de eerste wedstrijd hebben ze verloren. Als ze de tweede wedstrijd ook zouden hebben verloren...
1: Dan was er geen derde.
0: Dat it makes sense,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nou, mag jij zeggen wat je denkt dat er is gebeurd?
1: Ik denk dat we keihard hebben gewonnen.
0: Oh ja, joh?
1: Ja. 12-0. Nee, grapje. Dat denk ik
0: 12-0?
1: Ook
0: Jezus.
1: Ik heb geen idee.
0: Dat is wat gebeurt. 12-0.
1: Dat is het eerste dat in me opkwam.
0: Dat is het eerste
1: een beetje overdreven.
0: Godsamme. Oh, god. Wat prachtig dit. 12-0. En dan... En voor wie? Maar dat is voor ons dus.
1: Ja.
0: Oké, nou, luister en huiver.
1: Ik luister en huiver.
0: Stronger than yesterday. Ja. Guess who's back?
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja?
0: 3-6.
1: Zie je, ik zat te dubbelen.
0: Ja.
1: Nee, ja, goed.
0: Ja, een knallende 3-6 overwinning op Dr. Anders Vijfje in de spannende finale om de landstitel. En het was een ware show. Ze moeten er dus nog 1. En dat is aanstaande vrijdag om 8:30 in de Struikenhal. Waar de hel dat ook mag wezen. Ik vermoed in Groningen. En dan, die moeten ze winnen. En dan zijn ze dus landskampioen.
1: Ja, dus het is echt... Dat vind ik wel leuk. Het is dus nu een of-of. Het is nu wel spannend.
0: Ze hebben nu allebei zich eigenlijk netjes geplaatst. Ik denk dat de goede manier is van het omschrijven.
1: En het is voor allebei. Als de één wint, is het gelijk. Dus het is niet van als er eentje wint dat er nog meer. Dit is gewoon
0: nee, dit is
1: de
0: het.
1: Wedstrijd.
0: Dit wordt hem. Ja, dus als je niks te doen hebt vrijdag, dan weet je waar je moet zijn. Ja, toch?
1: Ja.
0: Zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Ah, wat een hoop sport. Ik denk dat het tijd is om even bij te komen.
1: Ja.
0: Even bij te komen. En daarna komen we bij je terug met de situatie op de weg, waarvan wij hopen dat die meevalt.
1: Denk het wel.
0: Jawel toch?
1: Jawel.
0: Denk ik wel. Ik denk dat het mee gaat vallen.
1: Ja.
0: En daarna hebben we nog veel meer leuks voor je.
1: Ja.
0: Maar dat hoor je straks. Nu eerst muziek van de Red Hot Chili Peppers.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 8 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. A9 Diemen richting Amstelveen, tussen Eiburg en Amstelveen 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo, ik heb meteen zin om naar de club te rennen.
1: Ja, het is...
0: Het is pittig.
1: Ja, maar later dit week wordt het ook wat beter weer. Dus dan kan het ook.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wat voor weer wordt het dan?
1: Nou, het zou 30 graden worden. Ik zie weer 24. Maar het zou me ook niet verbazen of het ineens weer 30 wordt. Of ineens toch 17 met de zware onweer.
0: Ik weet helemaal niet meer wat ik aan moet nu.
1: Ik denk dat ik gewoon voortaan een broek meeneem, een shirt, een hemdje en een trui overal waar ik naartoe ga.
0: Layers.
1: Een winterjas. Nou, dan kom je toch vast wel goed, denk ik, jongens.
0: Dat denk ik ook. Ja.
1: Maar ja, dat ja.
0: Weet je waar het ook tijd voor is?
1: Nou, vertel het ons!
0: Ja, niet alleen voor laagjes mee vanwege kleding, maar ook voor de drie nutteloze feitjes, weetjes. De drie van vandaag!
1: Yes!
0: Jij gaat er enorm de blitz mee maken bij het koffiezetapparaat straks, denk ik.
1: Ja.
0: Ik heb namelijk drie dierenfeitjes.
1: Yes! Nog leuker!
0: Ja. Ik neem je eerst mee naar een kwal. En dat is niet een persoon die we niet zo aardig vinden. In dit geval is het zeg maar zo'n zeedier.
1: Ja.
0: Er is dus eentje die onsterfelijk is. Ja, dat is heel gek. Dat is de Turritopsis dorniel. Ook wel de onsterfelijke kwal. Die kan namelijk na het volwassen worden terugkeren naar zijn allereerste levensfase. Dat is een soort polyp. En dat proces kan die oneindig herhalen, waardoor die nooit van ouderdom sterft.
1: Dat
0: dus iedere keer als die dreigt oude lul te worden, dan moet die...
1: Maar dat kan niet.
0: En toch is het zo.
1: Dat...
0: Ben je gewoon jaloers? Jij wil
1: nee,
0: ook
1: dat
0: terug
1: kan
0: naar
1: ook
0: je
1: weer
0: polyp
1: niet,
0: fase.
1: Hoor. Kijk, ik hoef niet oneindig lang te leven. Maar ik zit meer met... het is ooit... Weet je welke vraag bij mij gelijk opkomt als ik dit hoor? Wat was er eerder, het kip of het ei? Weet je waarom? Omdat
0: ja,
1: dit is ontstaan.
0: Is het dan eerder de polyp of eerder de grote... Is het de grote kwal die dacht...
1: Snap je?
0: Of was het de... Bliep.
1: Ja, snap je? Dat is maar ja, aan de andere kant wel cool voor hem. Maar dan zouden ze ook waarschijnlijk heel veel kindjes krijgen in hun leven. Dus ik denk dat we op een gegeven moment een soort invasie krijgen met onsterfelijke kwallen hier. Arne.
0: Oh, ik hoor hier een scenario voor het eerst volgende horrorfilm. Ja, toch?
1: Ja, van die kwallen.
0: Met een ellende.
1: De onsterfelijke kwal. Maar oké, nu ga ik eventjes ergens zeggen.
0: En wie speelt dan de kwal?
1: Ja, dat zeg ik niet.
0: Tom Cruise.
1: Ja. Maar als ze dan bijvoorbeeld worden opgegeten, dan zijn ze toch wel sterfelijk. Het gaat
0: oh, dat
1: met
0: je niet
1: levens,
0: in jouw buikje... De levenscyclus. Want je kunt kijk, als je hem in stukken hakt, dan kan hij zichzelf niet...
1: Ja,
0: dat hij in je buik zit en dan zegt, oké, ik word weer een polypio.
1: Ja, maar er zijn ook dieren als ze hun staart verliezen, dat ze ineens een nieuwe staart krijgen. Hè? Dus alles kan in mijn hoofd.
0: Ja, ik snap het.
1: Maar,
0: ik snap dit.
1: Next.
0: Die gaat over slakken.
1: Gadver.
0: Ja. Kijk, ze zien er misschien uit als een soort snotterige zak met iets. Maar slakken met een huisje, dat is wel belangrijk. Ja. Die hebben een tong. Die lijkt net op een rasp, bedekt met duizenden kleine tandjes. Sommige slakkensoorten hebben zelfs meer dan 15.000 tandjes op die slakkentong zitten.
1: Nou, maar is het zo klein dat als bijvoorbeeld wij een slak liggen, de donkeling, maar een slak ons likt, voelen wij dat ook? Of is het zo dusdanig klein dat wij dat niet...
0: Ik denk niet dat wij het voelen als... als een slak ons likt, voelt het niet. Sorry. Ik moest ook aan het kattentong denken, ja. Want daar zitten ook puntjes op. Maar het is... Nee. Waarom? Hoe zijn we hier?
1: Ja, ik zit gewoon... Nou, omdat
0: als
1: ik
0: een slak jou likt, heb je geen schaafwond. Dat is wat je wilde weten.
1: Ja, oké.
0: Vet. Oh, mensen,
1: sorry,
0: we gaan naar de eekhoorns.
1: Oh ja, oké.
0: En dat is echt een beetje sneu.
1: Oh nee.
0: Ja. Eekhoorns die verstoppen allerlei nootjes om de winter door te komen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Knaagdier.
0: En dat doen ze, het knaagdier doen ze dus heel veel. Hè. Je ziet ze door het park rennen met de bolle wangen. En dan hop, nootje hier, nootje daar, nootje zus, nootje zo. Super relaxed, dan hebben ze de hele winter eten. Denk je.
1: Maar
0: eekhoorns vergeten een heel groot deel van de plekken waar ze het hebben verstopt. En omdat ze die vergeten nootjes nooit meer terugvinden en onder de grond laten zitten, planten ze per ongeluk elk jaar duizenden nieuwe bomen.
1: Oh, maar dat is dus eigenlijk... Het is,
0: voor de natuur is het fantastisch, maar ze zijn zelf...
1: Voor hun is het zielig. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, waarom verstop je het meerdere plekken? Maar ja, als ineens een boom wordt omgehakt, want dat gebeurt hier in de wereld,
0: ja, dus
1: dan heb je geen nootjes.
0: Je moet je kansen spreiden. Dus
1: maar aan de andere kant, toch wel grappig dat de natuur zo zichzelf indirect...
0: helpt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Wow. Ja. Ja. Dus al die bomen die ineens midden in jouw tuin staan.
0: Dit is een vergeten eekhoorn. Dit is een eekhoorn die niet snapte waar, de, waar ze... nootje? Welk nootje? Wat voor nootje? Ik weet van niks. Wat voor nootje? Het is tijd voor muziek en daarna komen we bij je terug, want zo doen wij dat hier. Maar eerst is het tijd om even je benen te

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en tegenover mij zit...
1: Danique!
0: En wij gaan... Ja, je denkt, oh wat leuk, ze gaan leuk beginnen. Nee, we gaan afscheid nemen. Ja joh. Ja.
1: Maar mag ik eigenlijk nog even een klein nieuwtje delen hier?
0: Zeker wel.
1: Jongens.
0: Vertel mij alles.
1: Ik ga jullie niet te veel spoileren, dus jullie moeten lekker zelf kijken. Maar aankomende vrijdag volgende week hebben we iets heel leuks.
0: Oh, wat dan?
1: Want Girl Power staat bijna 5 jaar.
0: De week van 5.
1: Ja.
0: De 22e.
1: Ja, aankomende vrijdag. Wat het precies is, vanmiddag komt er een video online. En dan ga ik in de middagshow met Hugo, ga ik jullie even duidelijk vertellen wat het is.
0: Wel één ding zeggen, en dat is winnen, winnen, winnen.
1: Ja, 5 dagen, 5 nummers, 5 winnaars. En daar moet je het even mee gaan doen.
0: En jullie gaan dingen winnen, jongens.
1: Ja.
0: Oh, ja, ik was het bijna vergeten. Maar de week van 5 begint aanstaande vrijdag inderdaad.
1: Ja.
0: Wat goed. En dit is wel iets waar jullie vanmiddag uitgebreid over gaan praten.
1: Ja.
0: Zo gebeurt er nog meer. We beginnen natuurlijk om 10 uur met de GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren. Of naar Helmond te rijden, zoals ik ga doen.
1: Oeh, lekker.
0: Ja, ik ga lesgeven in Helmond. Dus dat is wel even een ritje.
1: Ja.
0: Maar dat is dus met GP at Work. En ik ga je vertellen, daar komen ongelooflijk lekkere nummers voorbij. We hebben bijvoorbeeld de Boys Town Gang komt er voorbij. Alphaville, Cardigans, Black Crowes. Nou, allerlei. Loreen ook. Nou,
1: oh.
0: Gezel.
1: Oh.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En dan vanmiddag om 4 uur is het tijd voor...
1: Aansluiten.
0: Ja, en wie gaat dat presenteren?
1: Met Hugo en Danique.
0: Ja, en wat gaan jullie doen behalve ons vertellen over de week van 5?
1: Heel veel kletsen. Ja, veel dingen weer lekker bespreken. En ik weet eigenlijk niet eens, er komt zoveel.
0: Volgens mij komen er heel veel leuke liedjes over.
1: Ik weet niet eens wat we gaan doen doordat we zoveel gaan doen. Maar het wordt wel weer superleuk, super fun.
0: Ja, en morgenochtend zijn Danique en ik er weer om je lekker de dinsdagochtend door te helpen. En wie weet hebben we dan ook wel allemaal leuke dingetjes voor je.
1: Ja, want dan komen er andere leuke nieuwe dingen voorbij.
0: Ik weet het trouwens wel zeker. Ik zeg wel wie weet, maar ik weet het zeker. We sluiten vandaag af met het enige verzoekje dat we vandaag binnenkregen, jongens. Dat betekent dat jullie heel netjes je handen aan het stuur hebben gehouden.
1: Ja, zo trots zie op ik jullie maar. Applaus. Geen boetes.
0: Daar houden we van. Ja, en het nummer is... dit vind ik wel grappig trouwens. Dat is Susanna. Ik denk dat ik Susanna moet zeggen. Of Susanna. Susanna, denk ik. Gok ik. Die zei ja, ik moest laatst ineens denken aan de tv-serie Friends. Ja, zei, ik vond dat namelijk echt de beste serie ooit. En ik was met vrienden uit eten.
1: Heb jij dat ooit gekeken?
0: Ja.
1: Ik heb dat dus nooit gekeken.
0: Wat?
1: Ja, weet je waarom?
0: Nou.
1: Het is zo lang.
0: Ja, of zoveel seizoenen bedoel je? Oh, je bent bang dat je nooit meer naar buiten komt omdat je alles wil zien.
1: Nou, als je eenmaal begint moet je het afkijken. En wil ik...
0: Ja, ik snap
1: je. Ik heb ook andere dingen te doen.
0: Heb jij
1: anders
0: een leven?
1: Ben ik bang. Dus heel veel achter mijn scherm zitten dat kijken. Terwijl ik ook dus een boek kan lezen.
0: Of naar buiten kan gaan.
1: Ja, nee.
0: Nou ja, goed.
1: Okay,
0: zij vertelde dus dat ze uit eten was dit weekend met haar groep vrienden.
1: Lekker.
0: En dat haar beste vriend echt een super heftige, ze noemt het een Ross-achtige opmerking maakte. Ik vermoed dat hij heeft gezegd, we were on a break. Nou ja, en de mensen die de serie hebben gekeken, die snappen waar dit over gaat. Maar ze zei, ik wil dus heel graag voor al mijn vrienden, en met name Dennis, want Dennis was de Ross in deze, het nummer I'll Be There For You aanvragen. Nou, bij deze. En wij nemen meteen afscheid van je. Ja. Heb een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor
1: je eigen
0: fijne dag.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. Bij de reeks schietincidenten raakten 4 mensen gewond. Een van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De 3 anderen liepen lichtere verwondingen op. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken, vaak om de eigen bevolking te onderdrukken. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak bleef staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Voor controle moesten ze naar het ziekenhuis, maar ze maken het naar omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

might. No, I'll.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. En dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
4: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot de nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. Ze wijzen naar de situatie in Utrecht als schrikbeeld, vanaf juli een totale stopgeld voor nieuwe aansluitingen. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichtingsverdachten. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen van wie de foto in maart werd gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden destijds getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En dat was met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds Amnesty 44 jaar geleden begon met tellen. De doodstraf was vooral in Iran, Saoedi-Arabië en Noord-Korea. En bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving had een kracht van 5,2 en liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Het weer nog, vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oosten overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na een medische controle moeten ze in quarantaine. Hoewel de 25 bemanningsleden en twee medische specialisten geen symptomen van een hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. De organisaties wijzen naar de situatie in Utrecht, waar vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij webwinkels van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Confession of the Groom.

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de grote schoonmaak. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van het hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. De Raad vraagt D66 en Pro die regel in het voorstel voor de wet op de politieke partijen weg te laten. Die moeten hun wetswijziging op het aantal punten ook beter uitleggen. Kamerleden willen strengere regels voor politieke partijen. Leden moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. In Utrecht bijvoorbeeld geldt vanaf juli een totale stop voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is 3/4 van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op reclameborden langs de weg. En met succes, 34 verdachten melden zich bij de politie. De overige 40 konden door tips van burgers worden geïdentificeerd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Werd bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van raadsman Vito Soekroela. Van der Horst en Slijters stonden eerst de oudste zoon van Taghi, Faisal, en Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn, meldt ze nu.nl. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen. Schouten werd bij de studio waar het YouTube-programma Roddelpraat wordt opgenomen, opgewacht met verfkogels. Hij wist in eerste instantie niet dat het om een paintballpistool ging en deed aangifte. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van Harry Styles. FC Groningen is onaangenaam verrast door deze beslissing en beraadt zich op stappen. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De middagspits is begonnen. De meeste files staan nu in de Randstad. 190 kilometer bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 minuten extra. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Slecht wegdek op knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen over 14 kilometer. En na een ongeluk is de A67 weer vrij vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Je hoort de laatste tonen van I Promise Myself van Nick Kamen. En het is 18 mei 2026, net iets over vier. Grote kans dat jij weer in de rij gaat staan op de snelweg. En daarom zijn wij er met Achteraansluiten, want wij zorgen voor...
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Ja, en zoals iedere dag is het de vraag, wie zit er vandaag? Nou, vandaag ben ik het, Hugo. En ik ben niet alleen, nee, ik ben samen met Danique.
2: Hallo, daar ben ik weer.
0: Daar ben jij weer, wat gezellig is, had hij vanochtend ook.
2: Ik ben hier altijd, jongens.
0: Jij hebt hier ook een bed, hè?
2: Ja, bijna wel.
0: Ja, bijna wel. Leuk. Nou, ik ben blij in ieder geval dat je er weer bent.
2: Ja.
0: En we gaan er weer even mensen door die files heen helpen.
2: Ja.
0: En zoals altijd trappen we bij Achteraansluiten af met hostconventies.
2: Ja.
0: We gaan een vraag aan elkaar stellen met een leuk en verrassend antwoord eventueel. Maar eerst wil ik heel even vertellen dat je dus bij deze show erbij kunt zijn via Twitch. Daar zenden we live op uit en je mag dan ook chatten en dat wordt al volop gedaan. Zo vroeg Santoro of wij een mop konden vertellen.
2: Ja.
0: Nou, toen dacht ik ineens aan deze. Lopen twee mandarijnen bij een rivier, zegt de ene tegen de andere, is dit nou de Waal? Zegt de ander, nee man, de Rijn.
2: Wauw.
0: Oh, ik ben heel blij met je enthousiasme, dankjewel. Ja. Nee, super fijn. Vond je hem nou wel leuk? Laat het even weten. Laat het wel even weten.
2: Ja.
0: Maar goed, door met host convention.
2: Ja, anyway.
0: Daan, wat heb jij? Ja. Wat heb je?
2: Ik heb een vraag. Want Hugo, ben jij wel eens opgelicht?
0: Nou, verrassend genoeg wel. De afgelopen weekend nog, hoezo?
2: Oh, dat vind ik wel toevallig. Want ik kwam vandaag een nieuwtje tegen. Omdat de politie heel erg waarschuwt.
0: Ja.
2: Voor valse advertenties met hoge kortingen op Facebook en Instagram weer. Oh. En dat gaat van zonnebrillen tot aan parfums, tot aan weet ik het wat, kledingstukken, bedenk het maar. En ja.
0: Er wordt gewoon heel veel opgelicht door webshops.
2: Ja, dan wordt er gezegd van, weet je, 50% korting. Dus het gaat van €300 naar 150 en dan krijg je het binnen en dan is het plastic. Weet je dat?
0: Nou, bij mij was het anders. Ik had namelijk een hele vette zonnebril besteld. Echt super vet ding. Echt een beetje helemaal mijn stijl. En ik wilde die heel graag. Ik had hem 3-4 weken geleden besteld. En hij kwam er niet. Ja, zonnebril is altijd leuk. En hij kwam er niet en hij kwam er niet en hij kwam er niet.
2: Nee.
0: En op een gegeven moment stond er bezorgd. En ik kijk. Ik denk, nee, hij is helemaal niet bezorgd. Dus ik bij de buren kijken. Ook niet bezorgd.
2: Maar check jij dan wel als je zoiets ziet waar je het bestelt? Want ik heb bijvoorbeeld op school geleerd. Dat je altijd moet kijken. Staat er onderaan de pagina. Of het een KVK, een locatie. Dus ook qua waar ze gevestigd zijn. Want vaak als dat al niet op hun bestelding staat. Betekent dat vaak niet een echt geregistreerd...
0: Nou, in dit geval stond het er allemaal wel op.
2: Oh.
0: En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat het zag er allemaal best wel betrouwbaar uit. En ik ben altijd heel erg kritisch als het gaat om webshops. Omdat ik dus weet van, hé, je kan gewoon opgelicht worden.
2: Het is heel makkelijk.
0: Het is heel makkelijk. Maar dit bleek later, ik had niet heel goed gekeken. Het was wel een KVK-nummer en ze hadden een klantenservice. Dus, nou... Het bleek om dropshipping te gaan.
2: Yeah.
0: Dus spullen uit Azië hierheen dropshippen en het voor veel duurder verkopen. Ja. Dus daar voelde ik me al een beetje door opgelicht toen ik daar achter kwam. En toen stuurde ik ze een hele boze mail. En toen kreeg ik een mailtje terug met... De mailbox van deze ontvanger is vol en deze persoon kan niet je e-mail ontvangen. Nou, toen wist ik genoeg.
2: Ik zou je vertellen, zo'n mailtje kan een mailbox niet automatisch sturen. Dus dat hebben ze.
0: Zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, als je mailbox vol is, dan stuurt de provider waar je je mailbox hebt...
2: Oh, ik dacht altijd dat gewoon een nepmailtje was.
0: Nee, want ik heb ook wel eens een volle e-mailbox. Ah. Maar goed, ik voelde me enorm belazerd. En eigenlijk is er maar één iemand... die voor mij de woorden uit mijn mond haalde. En dat was Lily Allen.

0: Wakker worden, het is maandag, dus niet meer dromen. Marshmallow en Pink hoorde je. Hey, maandag. Dan zit het weekend er vaak op. En dan heb je altijd plannen en verwachtingen die wel of niet zijn uitgekomen. En het weekend loopt een beetje anders. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou zat. Laat het even weten in de Girlpower Radio Twitch kanaal of via de app. Dat Girlpower Radio app. En dan kun je op het WhatsApp icoontje klikken. En dan kan je je berichtje sturen. En ik durf te wedden, Daan, dat ik weet hoe jouw weekend eruit zag.
1: Nou, vertel mij. Hoe zag mijn weekend eruit?
0: Jouw weekend. Ik weet in ieder geval wat jij zaterdagavond hebt gedaan. Je hebt namelijk gekeken naar het Eurovisie Songfestival, of niet?
1: Dat klopt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Vond je het leuk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik vond het de afgelopen jaren beter.
0: Je vond het de afgelopen jaren beter, oké. Okay.
1: Ik heb...
0: Ik vind het nooit echt heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar
1: ook de... Er zitten altijd gekjes tussen. Maar ik miste de... Kijk, we hadden wel gekjes ertussen zitten, maar het waren geen gekjes. En ik vond ook niet dat... Het waren goede nummers, maar normaal denk je... Wow, dit gaat winnen. En nu had ik van ja, het is allemaal wel prima.
0: Ah, oké. Okay. En had je wel een favoriet land?
1: Ja. Griekenland? Ja.
0: Hé, hey, dat vind ik leuk. Want ik kijk dus wel het Songfestival, maar niet vanwege de goede muziek. Maar meer omdat ze altijd net even wat anders zingen dan ik van tevoren denk.
1: Ja, dat ook. En de performance. Ik ben ook zo'n persoon. Ik kijk vaak eigenlijk alleen de finale.
0: Oh, kijk. Nou, dat is hartstikke leuk. Want ik heb een paar voorbeeldjes voor je meegenomen. Want Griekenland. Kun jij die tekst een beetje reproduceren?
1: Verto. Was het Verto? Ja. Ja, Verto.
0: Ja. Meer. Nou, zal ik je vertellen wat ze hebben gezongen?
1: Nou, vertel.
0: Ze zongen eigenlijk, vertel me Humberto. Kijk, let maar op. En dan komt hij nog een keer. Vertel me Humberto. Ik weet zeker dat je dat nog niet was opgevallen. Maar nu kun je niet meer anders horen.
1: Maar heb jij dit echt zelf gehoord?
0: Zeker. Ik heb er meer. Bijvoorbeeld Zweden.
1: Oh my God.
0: Zweden had je. En daar. Ja, Zweden waren die vrouwen
1: met viool.
0: Ja, nee. Oh, dat was Finland. Zweden waren een paar vrouwen, een soort heksachtig. En die hadden allemaal mondmaskers op.
1: Ja.
0: En dat zingen ze eigenlijk ook. Ze vinden namelijk zelf dat ze een heel mooi masker hebben. Want ze zingen, heeft een mooie masker. Toch?
1: Wow!
0: Ja!
1: Wow, dat ging wel een beetje hard. Wow!
0: Ja, wil je nog een keertje horen?
1: Ja.
0: Komt-ie. Mooie masker.
1: Wow!
0: Ja, zie je maar. Het Eurovisie blijft verbazen. En ik heb er nog eentje. En dat is iemand met een identiteitscrisis, zo te horen. Ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling was van de song. Maar dat is iemand uit Albanië. Dat is die track van Albanië.
1: Ja,
0: met die oma en die vleugels en weet ik veel wat.
1: Ja.
0: En daar moet ik het even bij pakken. Het is een beetje ingewikkeld wat ze daar zingen. Dit is een Anna voor Joep. En Anna, Joep, oh Joep is voor jou.
1: Oké, let me hear.
0: Ja, dat is een Anna voor Joep. En Anna, Joep, oh Joep, is voor jou. En dat klonk zeg maar zo. Komt-ie?
1: Ik hoor alleen Joep en that's it.
0: Oh, dat vind ik jammer. Wacht, we doen hem nog een keertje. Dus dat is een Anna voor Joep. En dan, en Anna, oh Joep is jou.
1: Oké.

0: Hoor je het beter?
1: Ja, ik moet het willen horen om het te horen.
0: Nou, dat vind ik jammer.
1: Ik ben geforceerd.
0: Verdorie, ik denk ik bewaar de laatste, het leukste voor het laatst.
1: Ja.
0: Nou, goed. nou, oké. Okay. Nou, goed. Maar in ieder geval die andere hoorde je wel. Humberto en heeft een mooie masker.
1: Ja.
0: Nou, dat was je nog niet opgevallen.
1: Nee.
0: Nou, nu wel. en de winnaar is natuurlijk, een land wat nog nooit eerder heeft gewonnen.
1: Nee.
0: Die track vond ik eigenlijk ook best wel chill.
1: Nou, ik zal jou vertellen, toen ik dus op de bank zat, heb ik de wijselijke uitspraak gedaan. Als dit wint, dan snap ik het echt niet meer.
0: Nou, dan bij deze is dat... Is
1: maar
0: dat...
1: Het is wel een goed nummer, daar ging het niet om. Maar meer van, ik vond hem zo... ik vond hem heel basic. Het is best wel...
0: Ja, maar dat, in alle eerlijkheid moet ik ook wel zeggen dat over het algemeen het Eurovisie Songfestival nou niet de muzikale hoogstandjes bevat waarvan ik zou denken.
1: Maar vroeger, toen eigenlijk voordat ik er nog was zelfs, toen was het heel erg van eigen taal en je cultuur. Weet je, dat sommige landen doen dat ook nog steeds heel erg.
0: Mm-hmm.
1: Maar het wordt nu zo vaak bijvoorbeeld Engelstalig. Het is niet meer...
0: Nou,
1: snap je wat ik bedoel?
0: Ja, het viel mij wel eigenlijk op dat er dit jaar weer heel veel eigen talen waren. Zoals, nou ja, Finland. Maar
1: ook, niet volledig.
0: Nee, dat is waar. Je wil natuurlijk ook wel mensen erbij houden. Maar,
1: ja.
0: maar goed, kijk, de winnaar was natuurlijk ook niet in het Engels.
1: Nee, maar zij was wel terecht. Dat wel.
0: Vond ik ook.
1: Maar ik had Griekenland ook wel leuk gevonden.
0: Je had Griekenland. Humberto, vertel nu Humberto.
1: Ja.
0: Maar nee, de winnaar is inderdaad Angaranga. Ik vind het zelf wel, het is wel een opzwepend nummertje.
1: Ja.
0: En het is een titel die uit de Kreoolse taal komt. Het betekent chaos, oproer en rebellie. En ik dacht nog, goh, dat is wel heel toepasselijk voor deze editie van het Eurovisie Songfestival. Maar Aranga staat ook voor een sterke, rebelse vrouw die weigert zich te laten kneden door de buitenwereld. Ja, en dan moet je toch wel... Dan kunnen we niks anders doen dan die track hier ook even draaien. Hier de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Als hij er zin in heeft.

Summer Nights, John Travolta en Olivia Newton-John. Sta je in de file en heb je muziek nodig om thuis te komen? Of ben je al thuis, maar kun je wel wat extra maandagmotivatie gebruiken? Laat weten wat

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen, meeste files er nu rond Utrecht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch slecht wegdek bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is dicht en het resulteert nu al in 12 kilometer file en een half uur vertraging. Nog meer vertraging in die regio, want op de A27 Almere-Gorkum rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen een kwartiertje vertraging, 6 kilometer file daar. A16 Rotterdam-Breda, bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A28 Zwolle-Assen, 10 minuten vertraging bij Assen-Zuid. En op de A67 Venlo-Eindhoven, de nasleep van een ongeluk op knooppunt Bleenderheide, nog 4 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Oh, girl.

0: Uit 2001 alweer. Danique, hoe oud was jij toen?
1: 2001, toen was ik min 5.
0: Min 5, jeetje! Je luistert nog steeds naar Achter Aansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland. En welke track wil jij horen om door die files heen te komen? Welke muziek heb jij nodig om deze maandag draaglijk te maken? Wij zijn er in ieder geval voor je tot 6 uur. En Daan, zijn er mensen die zich gemeld hebben die we kunnen helpen?
1: Ja! We hebben namelijk een appje van Christa.
0: Gezellig.
1: Gaan we even voorlezen.
0: Ja, wat zegt ze?
1: Hey, sta muurvast op de A2 bij Utrecht. Kunnen jullie alsjeblieft Blow van Ed Sheeran en Chris
0: Stapleton?
1: Stapleton draaien. Voor nu, we gaan hier om 10 ramen naar beneden en hopen dat we weer kunnen rijden.
0: Nou, dat snap ik, Christa. Dat is echt wel een ideale track om je door die maandagen heen te blazen. Dat is, ja.
1: Ja, sorry. Ik ging ineens naar de Engels accent.
0: Dat maakt niet uit, hoor. Het is je vergeven. Te draaien, dat gaan we zeker doen.
1: Te draaien. Weet jij toevallig wat over dit nummer?
0: Ja, nou, het komt dus uit 2019. Ik stond op het punt om dit te gaan vertellen, want het is ook een van mijn meest favoriete tracks op maandag.
1: Ja, maar op het moment, op elke maandag of al heel lang op
0: nou,
1: maandag?
0: Zo nu en dan. En soms op dinsdag. Maar over het algemeen vind ik dit een hele lekkere track. Want het is gemaakt door Ed Sheeran. Het staat op zijn vierde studioalbum. Wat dan Number 6 Collaborations Project heet. Beetje gek natuurlijk. Maar hij werkte samen met enorm grote artiesten. En ook waaronder dus deze track. En dat is samen met twee giganamen dus. Je hoort het net al. Bruno Mars en Chris Stapleton. En Ed Sheeran erbij hebben met z'n drieën 21 Grammys in de wacht gesleept. Dus dat is zeker geen... Niet voor dit nummer, maar gewoon in hun
1: algemeen.
0: In het algemeen.
1: Dit was nog heel veel.
0: Dat is ook wel enorm veel. Nou, deze track komt dus uit 2019. Dus ik zou zeggen, ja, schreeuw lekker mee. Zet je ramen open. Pak je luchtgitaar erbij. Adem een keertje diep in om uit volle borst mee te schreeuwen met deze Blow.

0: powerplaat van deze week. Jonas Blue en Mali Bay.
1: Ja, en dat betekent dat we weer drie nieuwe hebben, want het is maandag.
0: Hey. En jij weet ze al en ik nog niet. Dat is meestal andersom. Maar dus, vandaag ga jij mij even vertellen wat er nou precies op het menukaartje staat.
1: Drie kanshebber. We hebben Shakira en Bruna Boy.
0: Oké, leuk.
1: Met Die Die.
0: Ja.
1: We hebben Tove Lo, I'm Your Girl Right.
0: Ja.
1: En we hebben Ruben Hill met 20 Seconds.
0: Duurt hij ook maar 20 seconden?
1: Daar zeg ik even niks over.
0: Dat kan nog. Oké. Ik ben enorm nieuwsgierig.
1: Allemaal goed opletten. Ik luister met jullie waar jullie straks op willen moeten kunnen stemmen.
0: Ja, dat kan via de website. Je gaat naar de website toe, girlpowerradio.nl. En dan zie je zo'n heel mooi menuutje. Hoef je maar twee keer te klikken. We hebben geen gegevens nodig. En dan draaien wij volgende week de hele week jouw favoriete track. Dus
1: stemmen.
0: Absoluut.
1: Maar Hugo, welke wil jij als eerst horen?
0: Poeh, ik wil beginnen met die 20 seconden. 20 seconds van Ruben Hillen. Wie is dat? Wat doet hij?
1: Het is een Nederlander. Het is geen Nederlands nummer. Maar Ruben deed in 2026 ook wel dit jaar vorige week mee met The Voice of Holland. Waar hij dus bij het werd gekozen door Suzanne en Freek. Want hun waren de enige die voor hem hebben gedraaid.
0: Okay.
1: Terwijl hij uiteindelijk wel heeft gewonnen bij The Voice.
0: Ah,
1: dus,
0: met dit nummer ook?
1: Ja, want bij The Voice het zo, je hebt, zingt allemaal random nummers die al bestaan. En bij de finale, wist ik eerst heel erg gezegd ook niet, dan wordt er een nummer, schrijf je zelf een nummer, wordt eigenlijk volgens mij al goed geschreven. En met dat nummer gaan mensen op jou stemmen.
0: Ja.
1: Ja. En het is zijn eerste single en hij heet 20 Seconds. En dat gaat dus nu helemaal de hitlijst in.
0: En als je wil dat we die dus volgende week draaien, ik ga even luisteren, dan kun
1: je
0: dus
1: stemmen
0: via de website. I've got

0: be with you.
1: Ruben Hillen, 20 Seconds, is de kanshebber voor de powerplaat voor volgende week. En eerlijk gezegd doet het mij een beetje denken aan Ilse de Lange, ja, maar dan de mannelijke versie.
2: Weet je wat ik dus vanochtend hier zei?
1: Nou?
2: Het had zo dat haar coach Waylon kon zijn.
1: Oh, nou.
2: Maar ja,
1: dan
2: Waylon, Ilse.
1: Kijk.
2: Beste, weet je, samen meegaan, Songfestival.
1: Wil je dat Ilse/Waylon/ zijn eigenlijke naam Ruben Hillen volgende week de hele tijd gedraaid wordt? Stemmen. En ik ging heel even opzoeken wie Ruben Hillen nou precies was. En ik was verzonken in het internet. En ik kwam een pagina tegen. Hoi, ik ben Ruben Hillen. Ik heb 2 kleine kinderen. Ik kom uit 1977. En toen dacht ik, ho, wacht even. Volgens mij klopt er helemaal geen zak van. Dus dat heb ik snel weer weggeklikt. Hij komt uit 99 en hij komt uit Hengelo. Nou, dan weten
2: we dat. Laten we lekker doorgaan, want we hebben nog 2 hele kanshebbers.
1: En ik hoorde dat jij Shakira had gezegd.
2: Ja.
1: Waar komt zij mee?
2: Die Die is de officiële nummer van FIFA WK Voetbal 2026.
1: Oh, leuk. Oké.
2: Weet je, ik en Rea hebben natuurlijk vorige week al gezegd, dit nummer is deze week kanshebber. We hadden gewoon gelijk. Want hij kwam vorige week ook uit.
1: Jullie hebben een voorspelbare gave. Ja, en waar gaat het nummer over?
2: Nou, de titel van het refrein weerspiegelt het internationale karakter van het toernooi door verschillende talen voor laten we gaan en kom op te combineren. Dus dai dai, ikau, dale, alles en let's go.
1: Hey, dat is grappig, want als ik op reis ga, ik heb een paar landen bezocht samen met mijn vriendin, dan zoeken we altijd uit wat let's go is in die bepaalde taal. Zo heb je bijvoorbeeld tau, dat is in het Cambodjaans. Dan heb je los geht's is in het Duits. Yalla yalla of yada yada, dat kan verschillende regionen waar ze dat zeggen. Dan heb je ook nog oniva, vamos.
2: Heb jij een taalboeknobbel vind je dit gewoon grappig?
1: Ik vind dit...
2: Meer serieus, hè?
1: Nou, ik denk dat ik een hele grappige talenknobbel heb.
2: Ja, dus alleen, jij kan niet vloeiend in taal, maar jij slaat gewoon dit soort kleine woordjes die jij...
1: Ik kan goed Duits. Ik spreek vloeiend Duits.
2: Fries
1: spreek ik. Oh, ik ben blij dat je dit een taal noemt. Dankjewel. Ja,
2: Fries is een taal, punt.
1: Nou, fijn, dankjewel. Dat heb ik nog nooit van een Westeling gehoord. Maar kan ik een beetje Spaans. Daar houdt het ook wel een beetje mee op. Maar goed, Shakira die zingt dus in al die talen Laten we gaan. Dus ik zou zeggen, laten we gaan. Die, die.

0: Ja, ik hoor dat al helemaal, hè, dat WK. Ja? Dat is echt, ja, serieus. Ja? En als je nou wil dat deze volgende week gedraaid wordt, stem maar op. En dan stem je gelijk op een goed doel. Want de opbrengst van deze track gaat 100% naar educatie vanuit FIFA om kinderen ook aan het bewegen te stellen. Nou, weet je dat ook weer. Dan hebben we nog eentje
1: laatste,
0: over.
1: I'm Your Girl Ride van Tove Lo.
0: Ja, vertel.
1: En I'm Your Girl Ride is een gloednieuwe single van de Zweedse popster. Maar dit nummer is de eerste nummer wat is uitgebracht. Er komt nog een heel album aan.
0: Oh,
1: maar
0: leuk.
1: Dit is wel even heel interessant over dat album. Onthoud, ze is een Zweedse popster.
0: Ja.
1: Een van de meest opvallende nummers op de tracklist is samen met het Belgische superster Stromae.
0: Hey.
1: Genaamd... Kan jij Frans?
0: Des Fleurs en Stromae. Maar die gaan we niet luisteren. Nee, we gaan luisteren naar I'm Your Girl.
1: En het is best wel een interessante tekst.
0: Oké, ik ben heel benieuwd. De laatste kanshebber. Je gaat ze nog de hele week horen. Welke wil jij horen? Laat het weten via de website.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Andiek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Sroukoula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren maken dan deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. De machinist van de thuisgoederentrein die afgelopen zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. Hij bleek methamfetamine en cannabis te hebben gebruikt. De machinist zou niet zijn gestopt toen een medewerker bij een spoorwegovergang met een rode vlag waarschuwde dat daarop voertuigen vaststonden. Daardoor botste de trein op een stadsbus, waardoor 8 mensen omkwamen en 25 werden gewond. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de Nederlandse wegen. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij afrit Everdingen. 14 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Slecht wegdek op die rijstrook. A4 Amsterdam-Rotterdam. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Zuid. A9 Amstelveen-Alkmaar. Kwartiertje extra bij Akersloot. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, vanaf Papendrecht, rijdt het langzaam. En 50 minuten oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door 15 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. De laatste file komt vanaf de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Bij Vaassen, de kop van 11 kilometer file. Vanaf afrit Loenen, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: MIA, oftewel aangevraagd door onze eigenste Danique.
1: Hey!
0: Ja, want lekker. Dit is echt jouw...
1: Ja, weet je, ja...
0: Het klinkt...
1: Niet altijd, maar als ik hem eenmaal er zin in heb, dan gaat deze ook hard. Ik kan dit niet zachtjes luisteren. Deze gaat bij mij altijd wel echt volume 100.
0: Kijk, nou, daar ben ik blij om dat we jou kunnen horen. Wat wil jij luisteren en horen bij Achteraan Sluiten? Ons fileprogramma, het leukste fileprogramma van Nederland.
1: Ja.
0: Wij loodsen jou gewoon door al die snelwegverstoppingen heen. En ik beloof dat we bij je blijven tot jij veilig thuis bent. Maar dan moet je ons beloven dat je wel voor 6 uur thuis bent. Want ja, dan doen wij hier de deuren dicht, maar laten we je achter met goede muziek. Verder kun je sowieso altijd, Danique, en mij laten weten met welke muziek jij naar huis begeleid wil worden. En ook als je niet naar huis gaat, maar gewoon thuis bent, dan zijn wij hier voor je. Twitch ons of stuur een appje. Daan, zijn er dingen binnengekomen?
1: Ja, ik heb een appje van Jamila.
0: Oké, wat is Jamila aan het doen?
1: Ik heb heel veel respect, want Jamila zegt, ik sta gelukkig niet in de file, maar ben wel aan het strijden om mijn eindexamens te redden. Mag ik Icona Pop I Love It?
0: Oh, dat vind ik een
1: Jongens,
0: leuk idee.
1: Jongens, dat nummer is toch perfect om nu te draaien naar het vorige nummer?
0: Ik denk het, ik vind het ook. Het past wel een beetje bij elkaar, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kom
0: ik zou zeggen, strijd ze Jamila met die eindexamens. Je kunt het.
1: You
0: Hier is Icona Pop.

0: ze het ook echt allemaal weten, gaan we nu achterkomen, want... Taantje, ik heb een vraag voor jou.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Wat is jouw vraag?
0: Mijn vraag is of jij dit herkent. Even zien.
1: Oké.
0: Okay. Goed luisteren. Okay.
1: Ja.
0: Ik zie jouw hersenen kraken. Als je op Twitch kijkt, dan zie je die hersenen gaan. Wat is dit?
1: Familie, ik weet de naam niet. Programma's familie. En dan heb je ook zo'n gekke opa in een rolstoel. En een moeder die best wel fors is.
0: Oké. Je komt best wel aardig in de...
1: Ja,
0: je komt in de...
1: Vlodder!
0: Ja!
1: Zo, zag je hem? Ik moest even nadenken.
0: Nou, ik ben blij dat jij het weet. Want dan hadden de makers het toch goed.
1: Wat dan?
0: Er komt een nieuwe Vlodder-serie aan. En dat is zo, omdat...
1: Maar dit kwam toch echt uit jaar 70 of zo?
0: Klopt.
1: Ja, echt?
0: Nee, nou, iets later. 98 was de laatste, 30 jaar geleden was de laatste aflevering. Was de eerste aflevering online, 98
1: ja,
0: de laatste.
1: Ja.
0: En er zijn nog wat films geweest en zo. Maar ze komen dus met een nieuwe serie. En omdat ze dus zoiets hadden van, ja, iedereen kent dit. En ik dacht, ik ga even de proef op de som nemen. Aangezien jij in 2001 min 5 was. En in 98 dus min 8. Dacht ik, goh, misschien ken jij dit helemaal niet. Maar je kent het gewoon.
1: Ja.
0: Wat goed. En heb je het ooit gekeken ook?
1: Heel... Het stond wel eens op tv aan. En er was iemand in huis dat aan het kijken. Of er, weet je, gewoon, dan was je iets aan het kijken. Op een gegeven moment was je wat anders aan het doen. En er stond ineens de tv nog aan. En dan, maar ik heb het nooit bewust zitten kijken om het te volgen en zo.
0: Oké, nou, dat zou je eventueel nu wel kunnen doen. Want het heeft geen vervolg op de vorige serie. Het is een soort, soort spin-off, als het ware. Op de spin-off van Vlodder. En het is eigenlijk een hele nieuwe cast. Maar er is één bekend gezicht, namelijk Tatjana Simic.
1: Ja.
0: Die is er wel weer terug. Die speelde Kees Vlodder. En daar gaat het nu ook
1: Wacht
0: weer over.
1: Wacht even, je zei Kees Vlodder, maar dat is dus een vrouw?
0: Ja. Dat moet je dus heel eventjes...
1: Oké.
0: Ja, dan weet je dat.
1: Ik denk niet eens heel mooi.
0: Ja,
1: dat
0: heeft te maken met haar... ik kom even niet op die naam. In ieder geval...
1: Er zit een reden achter.
0: Er zit zeker een reden achter. Er zitten namelijk nog veel meer bekende namen in. Er komen echt heel veel bijrollen van hele bekende mensen. Zoals, ik heb het hier staan. Even kijken. Horace Cohen zit erin. Katja Schuurman zit erin. Monique Hendricks.
1: Maar mag ik dan nog even iets heel snel tussendoor gooien wat ook dit jaar waarschijnlijk nog komt?
0: Nee, eigenlijk niet. Want ik wilde het graag hebben over Vlodder namelijk. Het feit dat Tatjana Simic, dat je dit echt moet gaan kijken. Want Tatjana Simic zegt er het volgende over. Oh, dit is de verkeerde. Ik bedoelde deze.
2: Het is een andere manier van filmen. Het is sneller, het is dynamisch. Het is... En de acteurs, de hele de cast, al die acteurs, echt waar, buiging. Diepe buiging, het is zo goed. Wat zijn die mensen geweldig.
0: Met andere woorden, het wordt dus echt een gigantisch vette serie. En ik heb de trailer gekeken. Neerstortende helikopters, schuldige opmerkingen.
1: Maar het eerste is toch altijd het best. Het originele.
0: Jij bent sceptisch. Ik zou zeggen, ga lekker vanavond kijken. Want
1: ik ga kijken.
0: Ja, vanavond begint het op Videoland. Oh. En dan kun je de komende week elke dag een nieuwe aflevering kijken. Dus als jij van het bintje bent op Videoland, dan ik zie jou heel hard ja knikken. Dan zou ik zeker even aanraden om te gaan kijken. Iedere dag een nieuwe aflevering voor vanavond. Iedere dag een nieuwe aflevering op Videoland.
1: Okay.
0: Dus je kunt helemaal losgaan. En zoals Michael Jackson zou zeggen, don't stop till you get enough.

0: Infinity Guru Jaws Project uit 2008 alweer. Dat is
1: wow.
0: Al terug.
1: Toen was ik er wel.
0: Toen was jij er wel. Toen was jij maar liefst...
1: Twee!
0: Wauw.
1: Als je nu niet weet uit welk jaar kom, jongens, dan weet ik het ook niet meer.
0: Nee, dat... En we hadden het net over die... Over de Flodder, die nieuwe serie Flodder. En vervolgens, toen dropte jij, weet je wat er ook komt? Toen kapte ik jou af en toen gingen we daar... Of er gingen we het erover hebben. Toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel interessant.
1: Hè?
0: Ja, vertel.
1: New Kids. Jongens, er komt een nieuwe Kids. En het leuke is, het wordt dus een carnavalachtige thema. Want er zijn dus ook al sneaky backstage video's van voorbij gekomen. Over dat er ook kermisattractieën in de kabaf zijn.
0: Sorry, kermisattractieën?
1: Jongens, ik ben dyslectisch in taal.
0: Dan is het je...
1: Kermisattractieën.
0: Probeer het eens.
1: Zo. Heb jij een woord wat je niet kan uitspreken? Laat het ons weten.
0: Kermisattracties. Hartstikke leuk. Ja. Er komt dus een nieuwe Kids. Die ga jij zeker ook bingen als ik het zo een beetje begrijp.
1: Ja, en ik ga iedereen hier dan heel leuk vertellen hoe goed die is. En dan gaan jullie allemaal...

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files momenteel in de Randstad. En de langste files rond Utrecht. Ruim 400 kilometer bij elkaar. Bij Utrecht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file. En ruim een half uur vertraging. Doordat het wegdek daar erg slecht is, is de rechte rijstrook dicht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Voor knooppunt Oudrijn een kwartier oponthoud. Op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens. Bij Groningen Europark 6 kilometer file. En een half uur vertraging. Is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Door die file op de A2. Voor knooppunt Everdingen ook 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweerd rijdt het langzaam met ook daar een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Road Trippin' van de Red Hot Chili Peppers. En nou ja, goed, aan de file storen zijn er maar weinig mensen die op dit moment echt aan het roadtrippen zijn, moet ik zeggen. Je luistert nog altijd naar Achter Aansleutelen. En ik ben Hugo en tegenover mij zit Daniek.
1: Hallo!
0: Hallo, zoveel enthousiasme, zoveel gezelligheid. En ja. Daan, ik denk dat het tijd is om jou een heus vragenvuur te geven.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik heb hier echt heel veel zin in.
0: Ja, want ik ga jou in 1 minuut proberen zoveel mogelijk vragen te laten beantwoorden. En het zijn dilemma's, dingen waarvan jij denkt of het een of het ander. En vaak is het toch kiezen tussen twee kwaden.
1: Maar mag ik ook zeggen geen van beide?
0: Nee, je moet iets kiezen.
1: Oké, dan ben ik heel benieuwd wat hier gaat komen.
0: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat jij hiervan vindt. Je krijgt dus 1 minuut. Denk niet al te lang na. Maar als het te moeilijk is, mag je natuurlijk altijd wel eventjes wat langer nadenken als je wil. Ben jij er klaar voor?
1: Nee, maar ga maar.
0: Oké, dan ga ik de timer starten en dan gaan we beginnen. Lange vlucht of lange autorit?
1: Lange autorit.
0: Wonen in een huis van glas of wonen in een huis zonder ramen?
1: Van glas.
0: Kunnen praten met dieren of elke menselijke taal vloeiend spreken? Oké, een jaar lang geen zeep mogen gebruiken of een jaar lang geen toiletpapier?
1: geen toiletpapier, of gebruik water.
0: Oké, liever een steentje in je schoen of een kriebelend labeltje in je
1: steentje
0: nek?
1: Steentje in mijn schoen.
0: Op elke ochtend wakker worden met een andere haarkleur of met een ander accent?
1: Ander accent.
0: Oké, zonder wimpers of zonder wenkbrauwen door het leven?
1: Wow, zonder wenkbrauwen.
0: Oh shit. Liever je tanden poetsen met mayonaise of je haar wassen met olijfolie?
1: Olijfolie.
0: Oké. Altijd een helm moeten dragen in de douche of altijd zwemvliezen in bed?
1: Zwemvliezen in bed.
0: Altijd moeten eten met een pincet of altijd moeten drinken met een soeplepel?
1: Drinken met een soeplepel.
0: Altijd koud douchen of altijd warm bier?
1: Een koud douchen. Warm bier, want ik drink geen bier.
0: Nooit meer films kijken of nooit meer muziek luisteren?
1: Nooit meer films kijken.
0: Extra arm of een extra oog?
1: Extra oog.
0: En altijd moeten rijmen als je boos bent of altijd jodelen als je blij bent?
1: Jodelen.
0: Oh, spannend.
1: Heb ik het gehaald?
0: Je hebt niet alle vragen gehaald, maar je hebt wel heel veel gehaald. En ik moet zeggen, ik vond het best verrassend wat je allemaal zei.
1: Ja, want maar even, mag ik even mayonaise tanden poetsen?
0: Ja, dat is toch goor voor woorden.
1: Ik vind mayo wel goor. Dus
0: ja. Ja, wat zou jij liever doen?
1: Links bij mij.
0: Je tanden poetsen met mayo of je haar wassen met olijfolie. Dan krijg je wel zo'n vette kop hoor. Als je
1: Mayonee?
0: Nee. Het is mayonaise, hè?
1: Ja, ben ik mayonee.
0: Oh, oké, mayonee. dat is helemaal goed. En zonder wimpers of wenkbrauw, die vond je moeilijk?
1: Ja, maar kijk, zonder wimpers, dan zie je mijn wallen. En zonder wenkbrauwen heb ik een nog groter voorhoofd. Dus het is gewoon allebei niet helemaal lekker.
0: Zoals ik al zei, kiezen tussen twee kwaden. Maar gelukkig hoef jij niet te kiezen welke muziek je luistert. Want dat vindt iedereen lekker. Bijvoorbeeld deze van Gwen Stefani.

0: het aan Danique ligt, dan ga jij deze week heel vaak in de spiegel kijken en checken hoe je eruit ziet, of
1: nou,
0: niet?
1: Nou, nee. Maar nee? Ik hoef gewoon bepaalde hoeken van mezelf niet te zien.
0: Oh, dit was echt hilarisch. We hadden het net namelijk achter tussen de tracks door hier in de studio over de camera standpunten. En als je via Twitch meekijkt, dan ben je daar getuige van. Ik zei dat ik heel graag een camera wilde dat je de hele studio zou kunnen zien. En toen zei Danique, ja, maar mijn haarlijn. En toen ging ik alle andere camera standpunten bij af. En bij elk camera standpunt was er wel iets aan te merken. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar heb je ooit mijn kop gezien met al dat pluizen erop? Maar goed. Dus, ja, heb je soms. Goed, we moeten gewoon niet te veel nadenken over hoe we eruit zien. Daarom werken we ook bij de radio. Maar waar we wel over moeten gaan nadenken is dat we een gewoonte misschien deze week weer gaan oppakken. We gaan namelijk heel even hebben over nieuwe weken, nieuwe ik. We gaan misschien iets creatiefs proberen of jezelf uitdagen. Wat ga je eigenlijk doen om jezelf te verbeteren of te verrassen? Deel je plannen in de app en misschien inspireer je ook wel anderen hiermee. Daantje, wat ga jij doen deze week?
1: Ik ga mezelf goed leren corrigeren. Nee, opnieuw. Ja, hier ga ik al. Dit is dus precies wat ik wil. Ik wil weer een beetje oefenen met goed praten en articuleren.
0: Ja, want jij hebt bepaalde woorden die jij niet al te best kunt uitspreken. Nee. Kwamen we zo net ook achter. Wat voor woorden zijn dat bijvoorbeeld?
1: Broterham.
0: Broterham, waar is die R? Ja, oké. Ja.
1: Ja, maar het is ook niet espresso. Het is gewoon serieus broterham.
0: Broterham.
1: Aardappel.
0: Hoe?
1: Aardappel.
0: Aardappel. Doe eens aardappel.
1: Aardappel. En dit is mijn vaders favoriet.
0: Oké, ja.
1: Frambroos.
0: Nog een keer.
1: Frambroos.
0: En probeer het eens.
1: Ja, maar dat is dus grappig.
0: Doe eens framboos.
1: Framboos.
0: Ai.
1: Framblij. Framblij.
0: Framblij.
1: Maar frambroos. Maar framblij gaat wel. Maar framboos gaat niet. Dus bij mij zit een framblij.
0: Nou, ik ben daar heel blij mee. Framblij. Ik word er ook vrolijk van. Ik hou ervan als mensen een beetje sommige woorden niet al te best kunnen uitspreken.
1: En jij, Hugo, wat ga jij deze week doen?
0: Oh, wat een goede vraag. Ja. Ik was afgelopen vrijdag was ik jarig. En toen was er een... Dankjewel. En toen waren er vrienden van mij over de vloer. En een van mijn beste vrienden die heeft een handpan. Dat is zo'n schaal. Met van die platte plaatjes erop. En als je erop slaat komen er verschillende klanken uit. En dat wordt vaak een beetje zweverig gevonden en zo. Maar ik heb hem nu thuis staan. En ik oefen me helemaal de get voor op dat ding. Dus daar ben ik mee bezig. En ik wil eigenlijk niet echt dat zweverige. Ik ben meer van de wat upbeat tempo-achtige zooi. Een beetje zoals dit. Ah, dit is toch vet?
1: Ja, maar ik vind het wel snel saai. Snap je dan wat ik bedoel? Het klinkt wel vet, maar om je een half uur naar dezelfde... Ja.
0: Nee, dat klopt. Daar ben ik het wel mee eens.
1: Maar als ik het goed zeg, heb je toch ook van dit soort dingen in het water zo'nzelfde... Hoe zei je dat ook alweer? Handpan?
0: Ja.
1: Want ik zie soms op mijn Insta een meneer voorbij komen die dan in een ijswater zit met zo'n ding.
0: Ja.
1: En dan klinkt het anders of zo omdat hij in het water drijft. Dus misschien moet je dat ook gaan proberen.
0: Vet. Ik ga dat zeker even proberen. Dankjewel. Ik ga dat opzoeken. Een handpan in het water.
1: Dat klinkt heel dom, hè? En dan, als je niet weet hoe het eruit ziet.
0: Nee. Ja, dan wel inderdaad. Ja. Nee, ik ga dus handpannen. Dat ga ik deze hele week doen. Ik heb al lang haar en oorbellen in, dus ik word helemaal in die alternatieve sferen gezet. Dat is één ding dat
1: iedereen
0: zeker
1: mag
0: is.
1: Lekker doen wat hij jongens.
0: Dankjewel.
1: YOLO.
0: Dankjewel. Wat ik ook ga doen deze week is heel hard meezingen met allemaal muziek. Maar dat doe ik eigenlijk niet nieuw. Dat doe ik eigenlijk altijd al. Bijvoorbeeld Down the Street van Chuck Tuck, als ik het goed zeg.

0: Wauw, en met deze tonen zijn we aan het einde gekomen van Achteraansluiten op deze maandagmiddag 18 mei 2026. Als jij nog in de file staat, heel veel sterkte. We laten je niet alleen achter, namelijk met knettergoeie muziek. Ik zie namelijk dat Taylor Swift eraan komt, Madonna komt eraan, Katy Perry, Tom O'Dell komt er nog aan. Met andere woorden, lekker blijven luisteren. Taantje, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: En wij zwaaien af door te zeggen, wees lief. Zoals Rhea dat altijd zo mooi zegt. Ja. Wees lief voor elkaar. Maar wees het allerliefst voor jezelf.
1: Voor je eigen ikkie.
0: Voor je eigen ikkie. Maak er in ieder geval een prachtige dag van. En wij zien elkaar weer.
1: Doei, hè. Girl.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markkensauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen. Een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en de democratie ondermijnend. Markkensauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuweroute bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Minister David van Wiel meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het permanente Hof van Arbitrage. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuweroute bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. Minister David van Wil meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: AZ-nieuws, ik ben Sander Verschoor. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Z-nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.